0: 6 uur Goedemorgen Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, is vandaag de eerste schooldag?
1: Ja. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. En er verandert toch wat in dat onderwijs. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste secundair 3 extra uren Nederlands per week, bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust zich meer op kennis en vernieuwde doelen voor onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. En daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen het aantal pedagogische studiedagen. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac in 1996. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de man de moord bedacht en plande. Juwan Davis heet de man en vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac zocht. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf 6 dagen later. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon ligt er al uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorsny in 5 sets na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalde hij nog zijn 3e ronde bij zijn debuut.
2: Nostalgie weer.
1: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maximaal van 90 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op. Daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui. 21 graden. En donderdag zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden. En meer nieuws beluister je vanaf nu ook in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: We trompetteren de eerste schooldag op gang 1 september vandaag. En dat is een beetje stress in de buik voor al die kinderen, denk ik. Maar niks wat de grootste hits niet kunnen oplossen. Heel erg goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Ricky Martin met Living La Vida Loca. Zo meteen Roxanne van de Police. Maar eerst gaan we nog eens kijken bij onze immer ravissante Veronique.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, het is alweer dinsdag. En wat voor een. 1 september. Ja, de vakantie is officieel afgesloten. Sander, voor vele kindjes gaat dat toch een beetje pikken, hè?
0: Ook voor de immer ravissante Veronique de Kok, denk ik. Jouw zoon gaat naar de tweede middelbaar vandaag.
2: Tweede middelbaar, klopt. Ja.
0: En enige spanning te merken gisteravond?
2: Een beetje een dubbel gevoel. Enigszins jammer natuurlijk dat de vakantie voorbij is. Maar langs de andere kant, tijd om al die vriendjes terug te ontdekken. Grote verhalen te delen, te wisselen. Wie heeft wat gedaan, wie is waar naartoe geweest en zo. Dus dat gaat wel leuk zijn.
0: En natuurlijk de wiskundeboeken open doen, hè?
2: Ja, dat denk ik niet dat dat vandaag gaat gebeuren.
0: Ondertussen is het ook al lekker druk in de nostalgie.
2: Ja, ook daar zijn al heel wat lekkere mama's en papa's aanwezig.
0: Lekker, hè, ook.
2: Ja.
0: Mika uit Brugge bijvoorbeeld. Goedemorgen, stuurt ze. Hier toch wat gezonde stress voor de eerste schooldag van mijn zoontje. Dominique uit Zevenkamp stuurt goedemorgen aan alle mensen die moeten buiten komen op deze eerste schooldag. Alle betrokkenen, blijf wel veilig achter de vrachtwagens op een kruispunt, zodat iedereen veilig bij zijn geliefde kan zijn vanavond. Denk eraan, je ledematen zijn zwakker dan de vrachtwagen. Dat is een goede tip, vind ik, Dominique. Koen uit Lokeren stuurt ook. Lang geleden dat ik nog eens een berichtje heb gestuurd. Goedemorgen allemaal. Gewoon om iedereen een goede morgen te wensen. Aan iedereen en jullie te bedanken voor de fantastische radio elke ochtend. Super lief, Koen. Een fijne 1 september. En nu die brooddoos vullen, dat lijkt me inderdaad een zeer goed plan. En ook Frederik uit Berlaren is er al bij in de leukste club van Vlaanderen. Goedemorgen, Sander en Veo stuurt ze. Vandaag beginnen de scholen terug. Dus dat betekent dat het terug super druk zal worden op de baan en op de lijnbussen. Gedaan met de rust, want onze Frederik die neemt elke dag de bus. Ja, het zal inderdaad lekker druk worden. Zoveel fietsers op de baan, zoveel schoolkinderen op die bus. Eindelijk kunnen ze weer beginnen aan dat nieuwe schooljaar. Misschien met wat frisse tegenzin, maar wie weet welke avonturen heeft dat schooljaar toch allemaal in petto dit jaar. En ondertussen de Police, met Roxanne. Goedemorgen.

0: Eerst speciaal een rode lichtjes daar bij ons Roxanne. Zometeen Dua Lipa met Be The One in UB40 en Chrissy Hynde met een fantastisch leuke cover van Sonny en Cher.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Tijd om onze kauwgomballenmachine weer in gang te draaien, want die zit natuurlijk vol met levensvragen. Hè? Al zijn het ook vaak natuurlijk minder serieuze vragen die uit die machine rollen, maar jij kan ook wel vragen aanvullen.
0: Ja, heb jij een vraag aan ons? Stuur ze dan even door in de Nostalgie-app. Dus dat kan een levensvraag zijn, dat kan een heel erg simpele vraag zijn.
2: Of heel absurd ook, hè?
0: Een heel absurde vraag, een ijsbreker, alles kan, alles mag. Dan gooien we die mee in onze kauwgomballenbak en dan belandt die misschien wel eens op de radio. Ja. Veronique, ik zou zeggen, de eer is aan jou. Draai maar opnieuw aan uw machine.
2: Oké. Oei, het is een speciale vandaag. Eentje ingestuurd door Katrijn uit Gaveren. Let op, Sander. Als je een geurkaars zou zijn, welke geur zou je dan willen zijn? Met andere woorden, hoe zou je eigenlijk willen ruiken?
0: Ja. Vind ik zweverig. Maar bon, zal ik even over moeten nadenken. Dat is toch geen stiekem dingen dat ik stink, hè?
2: Dat weet ik niet.
0: Zeg, alstublieft.
2: Nee. Zover gaat het met radio gelukkig nog niet.
0: We horen straks welke geur ons Veronique wil zijn.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die ook, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Keiplezant. En onthoud het nu, hè, met een K.

0: Sonny en Cher in een reggae jasje. UB40 en Chrissy Hynde. Zometeen een Belgische hit die de hele wereld veroverde. Dan heb ik het natuurlijk over Technotronic. Maar eerst moeten we naar onze levensvragen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, in onze kauwgomballenmachine is dat vandaag wel een heel speciale hè, qua vraag.
0: Welke geurkaars zou je willen zijn? Of als je een geurkaars was...
2: Zou je willen ruiken?
0: Hoe zou je willen ruiken? Ik vind dat er heel veel leuke geuren zijn binnengekomen in de nostalgie die ik nog niet kende.
2: Ja, ik ook. Ik ook.
0: Ja, Lien uit Brussel bijvoorbeeld, die gaat voor, wat stuurt hier, The Ritual of Sakura van The Rituals winkel. Elisabeth uit Kiewit gaat voor sandalhout, nog nooit van gehoord. Peter uit Nazareth kiest voor tuberoos, dat is voor mij ook Chinees. Frederik uit Berlaren, dat ken ik wel, die zegt vanille of lavendel. Dominique, die stuurt de geur van een brandstofauto en dan liefst een oldtimer. En Carol, die laat dan weer weten, hey Vero en Sander, ik zou gaan voor een lekker aardbeigeurtje, fris en zoet, dat is altijd goed.
2: Maar welke vind jij eigenlijk leuk?
0: Ah, wel. Ik vind geurkaarsen eigenlijk vaak vooral vies. En er zijn er heel weinig die ik echt lekker vind ruiken.
2: Maar meen je dat nu?
0: Ja. En er is er een geur die me doet denken aan het zuiden van Frankrijk en onbezonnen jeugdvakanties. Mm-hmm. En dat is lavendel.
2: Mm-hmm. Dat snap ik.
0: Dus ik zou graag naar lavendel ruiken, denk ik.
2: En waar zou je die kaars dan zetten? Op het toilet?
0: Misschien om de kakageur te...
2: Nee, nee, nee.
0: Maar, of in de living.
2: Sander, je bent zo fout.
0: Maar als ik zelf een geurkaars zou zetten, dan zou ik constant naar lavendel ruiken. Hè.
2: En wel, ik ga je sowieso een kaars van mijn collectie al eens geven. Dan weet het tenminste wel een goede geur is.
0: Eindelijk krijg ik eens iets van die collectie. Maar dan, wat zou jij willen ruiken? Wat zou jij willen zijn als geurkaars?
2: Persoonlijk vind ik alle geuren met oud, dat is zo de OUD-geur, dat zijn de zware oosterse geuren, die vind ik wel heel lekker, ook in de gewone parfum die ik aandoe, maar als geurkaars ook. Maar als je dan zo zelf een geur moet ontwikkelen, bijvoorbeeld in mijn geval dan voor de collectie, dan probeer je toch wel een commerciëlere versie daarvan te maken.
0: Dat
2: maar
0: die minder
2: wel
0: zwaar
2: iets dat
0: is.
2: Blijft, nee, jawel, maar wel iets dat blijft hangen.
0: Maar jij ruikt er dan zelf naar. Als je nu één geur moet kiezen en jij ruikt altijd naar die geur.
2: Ja, dan is het de oetgeur.
0: Oet, dat ken ik niet.
2: Goh, ja, dat weet ik dat jij dat
0: ruikt. Oet, dat klinkt oud, maar in het West-Vlaams.
2: Ja, wel ja. Voilà, het is dat.
0: Cezalut.
2: Ik ruik oud. Voilà.
0: Naar zo'n mottenballen en zo. Nee, ik ben nu wel eens benieuwd. Ruik jij daar nu? Mag ik eens komen ruiken? Ruik jij nu naar oet?
2: Ja, ik ruik nu naar oet.
0: Ik ga komen, hè. Ik ga even komen ruiken.
2: Kan ze komen?
0: Ja, ik ga komen ruiken. Oh ja, ik snap wat je bedoelt.
2: En?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap het.
2: Oei, vind ik dus niet goed.
0: Vind het heel lekker.
2: Toch?
0: Ja.
2: Jawel, ja, dat vind ik lekker.
0: Het ruikt gezellig. Snap je wat ik bedoel?
2: Het ruikt gezellig?
0: Ja, het ruikt gezellig.
2: Bon, morgen een andere geur.

0: De legendarische lach van Michael Jackson en Thriller. Misschien voor sommige kinderen is het vandaag wel een thriller op 1 september.
1: Maar dat is voor schrik te krijgen, jongen, als je zo naar school moet.
0: Stel je voor dat je zo'n leerkracht hebt.
1: Oh, die zo lacht.
0: Die de hele dag zit te lachen.
1: Oh.
0: Zometeen gaat onze vraag uit de tafel van Gert, die gaat ook over lachen en meer bepaald de slappe lach hebben. Want stel, je hebt een slappe lach op een wel heel ongepast moment.
1: Ja, dat is gênant, hè?
0: Dat is gênant. Daar gaat die aanvraag over. Waar en wie die slappe lach kreeg, dat gooit je zo meteen na Supertramp en Justin Timberlake.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
13: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
17: Ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan los ik dat.

0: Justin Timberlake en Rock Your Body.
1: Goedemorgen, het is ondertussen 6:15 al op een toch wel spannende dag. Hè? Tenminste voor alle ouders, leerkrachten, maar vooral ook voor al die leerlingen. Hè? Want het is tijd om terug naar school te gaan. Straks stromen de scholen weer vol. Maar voor die tijd zorgen wij ervoor dat je rustig kan opstaan om helemaal zen naar school of naar je werk te vertrekken.
0: Ja, straks bijvoorbeeld met de Spice Girls en Stop en St. Elmo's Fire van John Parr bijvoorbeeld. Hoe lang is dat geleden dat je die nog eens gehoord hebt? Maar eerst gaan we natuurlijk door op een van die ja-nee-vragen uit de tafel van Gert van gisteren.
1: Ja, elke ochtend praten wij door op een van die vragen die Gert aan zijn tafel had gisteren. En vandaag gaat het over een weerbericht op de Amerikaanse zender Wabi. Dat liep plots helemaal anders dan gepland. De weerman Patrick Osborne die kreeg de slappe lach en kon minutenlang zijn gezicht niet meer in de plooi houden.
2: And resulting in the chance for some heavier precipitation, a few bands of storms in some spots. We gotta finish up this weather right now. I'm so sorry. I'm so sorry. Plenty of those 70s, low 80s in spots of one.
0: Oh, prachtig vind ik het. Die man,
1: oh, deze is hilarisch.
0: Die man krijgt dus de slappe lach. Dus, ja, misschien wel een ongepast moment. Oh, zoals die ja-nee-vraag. Kreeg jij ooit de slappe lach op een ongepast moment? Van de volgers en de kijkers van Play kreeg 76% al eens de slappe lach op een ongepast moment. 24% maakte het nog niet mee. En gisteren zat er ook onder andere Roger Hoessen, de kolonel. Mm-hmm. En Charlotte Anglebert, dat is een hockeyster aan tafel. En die hebben het toch ook al meegemaakt.
3: Ik moest een voordracht geven na voorkwartier aan een aantal ambassadeurs en binnen- en buitenlandse generaals. En de man die mij moest introduceren had de ritsluiting van zijn broek openstaan.
0: Oh.
3: En droeg een slip met olifantjes op.
1: Oh, nee.
4: Zeg maar, dan heb je echt wel je werk van gemaakt om iets te doen.
3: En ik moest dan beginnen en ja.
4: Ja, nee, dat is zeer begrijpelijk, zeer begrijpelijk.
5: Bij ons heel vaak in een meeting waar iedereen een beetje serieus is. En als je oogcontact krijgt met de foute persoon, dan begin je zo'n beetje van oef, niet meer kijken, niet meer kijken. En als je terugkijkt, dan is het echt...
4: Kan iedereen overkomen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, maar de slappe lach, hoe vaak hebben wij de slappe lach al niet gehad hier?
0: Dat is waar. Maar heb je al eens een slappe lach gehad op een ongepast moment? Ik denk dat we heel erg veel fijne verhalen gaan krijgen. Mm-hmm. Laat het even weten in de nostalgie. Ja. Wij willen goed lachen. Ik denk, Veronique, volgens mij heb je ook al op zeer ongepaste momenten.
1: Oh man, ik heb verhalen, jong.
0: Dat is allemaal voor na 7 uur. Ook jouw verhaal heel welkom hè, in die nostalgie-app.

0: John Parr en St. Elmo's Fire. Zometeen na 7 uur krijg je een beetje Marco Borsato.
1: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok. Ik leef niet meer voor jou.
0: En gaan we nog door op onze ja-nee-vraag, Veronique?
2: Och, dat is een hele goeie. Hè? Heb jij eens op een ongepast moment een slappe lach gehad? We hebben al heel veel leuke verhaaltjes binnengekregen. Hè?
0: Maar heb jij nog verhalen, laat ze gerust nog komen in onze nostalgie-app.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
7: Hé, maar die lust die kooks, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
17: Ga van
18: wegenwerken
17: naar
18: rustig gaan werken
17: met de trein.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het is de eerste schooldag vandaag.
0: Ja. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. En er verandert toch wat in het onderwijs. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week. Bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust zich meer op kennis en vernieuwde doelen dit schooljaar. Voor onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen het aantal pedagogische studiedagen. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac. In 1996 was dat. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de dader de moord bedacht en plande. Duane Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac zocht. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf 6 dagen na de schietpartij. En op de US Open tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon, die ligt er al uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny in 5 sets na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalt hij nog bij zijn debuut de 3e ronde.
1: Nostalgie weer.
0: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Blijft meestal droog, enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maxima van 90 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij 21 graden. Donderdag zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden. En meer nieuws beluister je ook vanaf nu in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
19: Sander en Veronique.
2: Goedemorgen. 1 september gedaan met doen alsof die vakantie eeuwig duurt. De boekentassen zijn gevuld, de brooddozen hopelijk ook. Wij beginnen alvast zonder huiswerk, maar met goede muziek.

0: Goedemorgen, 7:04. Met die grootste hits is die eerste schooldag er toch alvast goed gestart, hè? Hopelijk gaat vandaag alles vlot bij jou. En straks tijdens de rit terug naar huis zorgen Sean en Lenke voor de beste muziek, hè? Voor al die verhalen die je kinderen zullen bij hebben van hun eerste dag, hè?
1: Maar first things first, die kinderen überhaupt wakker krijgen, aangekleed krijgen, gewassen krijgen, de brooddozen gevuld krijgen, de boekentassen gevuld krijgen.
0: Dat gaat terug zo'n routine moeten worden, hè?
1: Die kinderen op tijd op school krijgen. Ik kan me al inbeelden dat het nu... We noemden dat vroeger altijd bij ons thuis spitsuur is in de badkamer.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
1: Wij waren met 3 kinderen thuis en 2 ouders. En we hadden dan een niet zo'n heel groot badkamertje.
0: Dus dat... En alles in 1 badkamer, met 5.
1: Ja. Dat was verdelen, hoor. Dus dat mijn oudste...
0: Is dat dan om beurten? Of deelde dat dan?
1: Je deelt dat wel. Sowieso als je aan het douchen was, kon iemand anders wel zijn tanden poetsen. Dat moest, want anders geraakte je niet op tijd klaar. Maar op de duur heb je wel een soort natuurlijke selectie van... Die is vroeg wakker, die doet dat dan eerst. Ik was zeker niet vroeg wakker, dus bij mij was dat echt op het laatste nippertje.
0: Oh my god. Ja, dat is wel een planning maken.
1: Het is een planning maken, zeker weten. Maar ondertussen gaan we ook even nadenken natuurlijk over de ja-nee-vraag van de dag die een beetje voor verlichting kan zorgen vandaag.
0: Ja, het ging echt over iets heel plezant vandaag. Lachen. Een weerman in Amerika die begon heel luid te lachen tijdens het weer, toen hij aan het presenteren was. Dus de vraag was eigenlijk, kregen jullie ooit al de slappe lach op een toch wel ambetant, ongepast moment?
1: Ik denk dat dat vrij duidelijk is.
0: Ja, ik denk voor iedereen. Hè?
1: Voor iedereen. Een duidelijke ja. Veronique, wanneer heb jij de slappe lach gekregen?
0: Ik heb echt moeten kiezen, want ik heb het al zo vaak gehad met situaties. Of dat nu is met een presentatie dat iemand iets in zijn tanden heeft zitten en je staat op een podium en je kan dat dan niet zeggen. Maar ja, je begint dan te lachen. Maar ik denk het leukste was tijdens een van de voorstellingen van Bommas op de Vlucht, het toneelstuk afgelopen jaar. Dat was met de twee Walters, Walter Balen en Walter de Donder. En wij moesten dan tegen elkaar spelen en af en toe ook een keer roepen en ruzie maken, zogezegd. Maar als de ene naar de andere begon te kijken, dan begon die al te lachen. En ik zat dan zogezegd in dat salonnetje mee op het podium. Ja, ik heb af en toe even naar de schouw moeten kijken, moeten wegkijken, want het was niet te doen. En die bleven gewoon de slappe lach hebben.
1: En hebben jullie dan die voorstelling, die ligt dan even stil? Of?
0: Ja, dat ligt dan wel een minuut stil. Oké, het publiek vond dat wel leuk, denk ik, want die begonnen ook allemaal te lachen. Maar dan raak je dus niet uit, hè.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Ik heb het zelf ooit voor gehad op een podium ook. Ik heb vroeger ook in een knapenkoor gezeten, heel lang geleden.
0: Daar twijfel ik niet aan.
1: Ja, en wij moesten ooit een concert zingen waar de koning, toenmalige koning Filip, aanwezig was. En ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. En ik heb me daar een slappe lach gekregen op dat podium. Ik weet niet meer met wat, ik weet niet meer waarom.
0: Van de zenuwen dan eigenlijk?
1: Geen flauw idee, maar ik kreeg de slappe lach en ik kreeg vuile blikken van die dirigent. Van, en ga er nu alstublieft stoppen met lachen. Maar... Eens dat het vertrokken is, ik ben even af moeten gaan om uit te lachen.
0: Ja,
1: en dan uiteindelijk terug moeten gaan. Ondertussen hebben we ook nog Sophie uit Sint-Leraars aan de lijn. Goedemorgen, Sophie.
2: Goedemorgen.
0: Hey Sophie, je hebt ook al eens een slap lach gehad en wel op een toch wel belangrijk moment voor jou, hè?
2: Ja, dat was tijdens ons wettelijk huwelijk. De schepene wij kenden die. En die had al op voorhand gezegd, ik ga jullie trouwen. Ja. En op een bepaald moment begint er iemand van de gemeente zo die wettelijke teksten voor te lezen.
0: Ja.
2: En hij was tussen zijn tanden continu opmerkingen aan het geven naar mijn man en naar mij toe. En mijn grootste fout is op dat moment geweest om naar mijn moeder te kijken. Die kon dat ook horen. Enkel de mensen zo op de eerste rij konden dat maar horen. Mm-hmm. En ja, de moment dat mijn blik mijn moeder bereikte, zijn wij met 2 in de lach geschoten. Die is 3-4 keren opnieuw moeten starten.
0: Och, nee.
2: Moeten stoppen, omdat wij gewoon niet meer bijkwamen van het lachen. En als wij daar nu, 31 jaar later, aan terugdenken, beginnen wij terug opnieuw te lachen. En ja, het staat ook op video, want ja, ze zijn blijven filmen. Dus die ganse periode staat op video. Dus,
0: leuk.
1: Een soort comedy capers die jullie gefilmd hebben eigenlijk, Sophie.
2: Ja.
0: Oh, dat is toch tof. Ja.
1: En ben je überhaupt nog bij het ja-woord geraakt? Of is dat niet meer gelukt?
2: Ja. Het is nog altijd gelukt. En we zijn
0: na
2: 31 jaar nog altijd samen. Dus.
0: Oh, zo leuk.
1: En kunnen jullie nog altijd samen lachen zoals toen?
2: Ja, absoluut.
1: Fantastisch.
0: Nou, hou we zo.
1: Prachtig moment. Bon, ik ga ondertussen hier wat muziek spelen, want Veronique de Kok die schiet ook nogal snel in de slappe lach. Dat hebben we al een paar keer gemerkt hier op de radio.
0: Ik kan dat niet meer dwingen. Hè.
1: En dan kraak je het niet meer uit.
0: Nee.
1: Dus we gaan hele serieuze onderwerpen moeten aan.

0: Carrare, Seven Must Be Missing an Angel. Het zal je maar overkomen, jongens. Jarig zijn op 1 september.
1: Ja, en dat is wel het geval voor Laurens. Dus bij deze Laurens een dikke proficiat. Geniet ervan vandaag.
0: Ja, mama Vanessa had een berichtje gestuurd in de nostalgie op of we jou toch een gelukkige verjaardag konden wensen.
1: Voilà, natuurlijk.
0: Want verjaren op 1 september.
1: Het is speciaal, toch? Hè? Kan je dan meteen dingen uitdelen voor de nieuwe klasgenootjes?
0: Zou jij meteen trakteren dan op die...
1: Je moet toch altijd trakteren als je jarig bent? Nee?
0: Dat moet niet, hè?
1: Tuurlijk wel. Uiteraard wel. Ga je nu zeggen dat jij dat niet deed op school?
0: Dat is wel, jawel. Ik deed dat wel.
1: Tuurlijk wel.
0: Nou, is wel altijd de vraag. Vroeger mochten wij nog chips trakteren en dat soort dingen.
1: Nee, dat mag niet meer.
0: Dat mag allemaal niet meer.
1: Dat moeten gezonde snackjes zijn.
0: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
1: Weet je wat dat wel leuk dan is bij gezonde snackjes? Dan maak je ze van die stokjes, van die prikstokjes. En dan doe je daar allemaal van die gesneden stukjes fruit op.
0: Oh, leuk.
1: Dat is toch tof?
0: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen tussen...
1: Ja, maar het mag niet. Wat gaat er dan doen?
0: Fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
1: Maar het mag niet.
0: Ik vind dat echt raar.
1: Wat is dan een andere optie?
0: Kinkloppen.
1: Oh, kinkloppen. Amai, jij bent een gezellige toch.
0: Nee, maar vroeger kregen wij toch zakjes chips. En dat
1: maar dat mag allemaal niet meer. Het moeten gezonde snackjes zijn.
0: Ik vind dat echt gek. Vind je dat goed dat dat niet meer mag?
1: Ja.
0: Allee.
1: Dat is echt... Wat voor vetzakkerij krijgen die kinderen elke keer mee? En die verjaren allemaal, hè? Alle 25, hè?
0: We zullen straks eens vragen aan onze weerman Erwin of hij kan trakteren met goed weer. En anders ga ik mij de zakjes chips open doen, denk ik.
1: Ja, goed dan.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Oh,
14: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Goedemorgen, Bibaert van Stukken van Mensen hier. De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar. Stel.

0: Billy Ocean, European Queen. Zo meteen een beetje Shania Twain op jouw maandag. Nee, dinsdagochtend is het ondertussen.
1: Het is dinsdag, hè?
0: Ja, ik ben even helemaal in de war.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, dag Veronique en Sander.
1: Hey, 1 september, jong. Veel studenten terug op hun fiets naar school. Gaan ze droog aankomen vandaag?
3: Hangt er een beetje vanaf waar je met de fiets naar school fietst. Ja. Want hier en daar is er een bui actief. En dat ene buitje valt wellicht in de provincies Antwerpen en Limburg. Zo, de gebieden nabij de Nederlandse grens maken er het meest kans op. Elders blijft het droog. En in tegenstelling tot gisteren staat er ook minder wind. Dus qua gevoel gaan we er zeker op vooruit. Bij straks temperaturen tussen 20 en 22 graden valt allemaal wel mee vandaag.
1: Oké, zeg, en die komende dagen, wat brengt het weer dan?
3: Morgen doen we het gewoon nog eens over. Wolken en zon die elkaar afwisselen. Er is wel kans op een bui, maar dat stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor bij opnieuw 21 graden. Donderdag en vrijdag worden die regenkansen iets groter, maar ook dan zijn de hoeveelheden beperkt en eigenlijk overheersen de droge momenten. En zo stapsgewijs wordt het al iets zachter, richting 23 graden. In het weekend zelfs richting 25 graden. Misschien voel ik daar toch een nazomertje komen.
1: Oh, dat is fantastisch goed nieuws.
0: En Erwin, is dat dan met regen in het weekend? Want dit weekend is de vredefeest in Sint-Niklaas, waar de ballons moeten opstijgen van op de Grote Markt. En als daar veel regen is, kan dat niet. Maar denk, denk je dat het gaat kunnen?
1: Maar wij ook. We hebben zondag ook dorpsdag in Brasschaat. Voilà. Dat iedereen buiten komt. Dus laat ons hopen geen regen.
3: Ik denk dat het wel droog gaat blijven. Maar wat die ballonnen betreft, ja, is de wind ook nog belangrijk.
0: Dat is waar.
3: Een beetje afwachten.
0: Ik ga een kaarsje gaan opsteken in de basiliek van Koekelberg of waar is dat daar ergens?
2: Zoltje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: je meekijkt via Playzy, onze producer Jari, die gewoon poppet als een soort poetsvrouw eigenlijk.
1: Die heeft net alle schermen, alles afgeveegd. Ja,
0: je kan altijd meekijken, elke ochtend. Via Play natuurlijk op jouw televisie kan je meekijken wat er hier allemaal gebeurt achter de schermen. Kan je eens goed meelachen. Ondertussen is het 7:40.
1: Voilà, inderdaad. Dat betekent dus hoog tijd voor de hoogtepunten uit het nieuws.
0: Hoogtepunten.
1: Hier is Bart van Langenhoven. En Bart, de middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch vast te houden aan de pedagogische studiedagen.
2: Ja, ondanks die afschaffing ervan door de Vlaamse regering. Maar uit een rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 van de directies komend schooljaar toch nog zo'n pedagogische studiedag organiseert door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Meer dan 4000 ambtenaren die met ziektepensioen zijn, die werken toch nog altijd. De meeste deeltijds, maar sommigen ook fulltime, blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Jan Bon. Officieel zijn er bijna 85.000 vastbenoemde ambtenaren te ziek om ooit nog te werken. Maar sinds juni worden die wel stap per stap begeleid om toch terug aan de slag te gaan. En de lezers van de Gazet van Antwerpen hebben het ultieme volkslied gekozen van de stad Antwerpen. Gok je welke dat is geworden?
1: Ja, ik heb wel een idee.
0: Ja, ik denk het ook dat ik het wel weet. Antwerpen van de Strangers, denk ik. Ja. Rood, wit. Oké. Prachtig toch?
2: De klassieker is al 51 jaar oud trouwens en Antwerpen van de Strangers haalde het met bijna

0: Eentje?
1: Allem.
0: Eentje is geen.
2: Zie, wij kennen jou, hè.
0: Ja, dat is waar. Maar jij bent geboren en getogen in Antwerpen?
2: Ik ben geboren, ik heb altijd buiten Antwerpen gewoond, maar wel school gelopen ook in Antwerpen.
0: Ja. En als je dat dan hoort, Antwerpen van de Strangers, ja.
2: Ja, ik ben niet van de stad, hè.
1: Maar ik krijg zelfs kippenvel van dat nummer.
0: En jij bent...
1: een Oost-Vlaming.
0: Van de Blet ergens.
1: Pardon?
0: De parking, hè. De parking kom de je parking. Nog ergens.
1: Het is goed, jongen. Het is goed.
0: Allee, Veronique, Antwerpen.
2: Ja, zet mijn relieken op, kom.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Kicking vandaag op deze 1 september. Hoe zit het bij jou, Veronique, alive en kicking?
1: Ik denk dat er bij die kinderen vooral heel veel zenuwen en stress bij zit. Ik denk dat die heel alive zijn.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ondertussen krijg jij zo meteen nog Whitney Houston met I'm Every Woman.
2: De quiz van je leven.
1: Ja, het is de eerste dag van het nieuwe schooljaar. De vakantie is helaas officieel voorbij, mannetjes. Maar wat als ik je zeg dat je die vakantie hier bij ons toch nog een klein beetje meer kan rekken? Want als ik zo eens op de klok kijk, dan is het bijna 7:15. En je weet ondertussen, dat is het moment waarop je tickets voor Disneyland in Parijs kan winnen.
0: Ik moet er wel iets voor doen natuurlijk. Meespelen met een quiz op maat van jouw leven. Want je krijgt straks 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 van 10 jaar later en dan nog 1 uit het jaar dat je 20 was.
1: Ja, en dan kan je maar liefst 4 tickets voor Disneyland meewinnen. Wil je meespelen? Wil je kans maken? Stuur dan nu jouw geboortejaar door in onze nostalgie-app.
0: Ja, voor alle kinderen die al meeluisteren op dit vroege uur 1 september, zaag even de oren van je mama of papa hun hoofd om mee te spelen. Want 4 tickets voor Disneyland Parijs, mannetjes.
1: Dat is wel goed, hè?
0: Dat ga je toch niet laten liggen?
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op. Stel.

0: van Whitney Houston. Zometeen naar Hungry Eyes van Eric Carmen. En dan nog een beetje Pharrell op je bordje. Die grootste hits, die krijg je natuurlijk de hele dag door hier bij Nostalgie. En je kan er ook nog eens fantastische prijzen winnen. Zeker om 7:15.
1: De quiz van je leven.
2: En dat is nu natuurlijk, hè. Dat is hier bij Nostalgie het meest magische moment. Zorg dat je radio extra luid staat. Want je kan gaan lopen met maar liefst 4 tickets voor Disneyland Parijs. En vandaag zijn ze misschien wel voor Anneke uit Scherpenheuvel. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen, Veronique.
2: Hey, jij bent
3: en Sander.
2: Natuurlijk. Hola. Onze Sander niet vergeten, hè.
3: Nee, zeker niet.
2: Zeg, Anne, je bent onderweg je dochter naar het werk aan het brengen?
3: Ja. Dat is elke morgen zo.
2: Oké, okay, dus dat elke ochtend rond 7:15 ziet jouw dag er zo uit?
3: Ja.
2: Oké, okay, ze zit nu bij jou in de wagen. Denk je dat ze een goede hulplijn kan zijn?
3: Ik hoop het.
2: En wel, zit je vooral veilig aan de...
3: Ik heb je goed opgevoed. Dus...
4: Voilà, het is te open.
3: Voilà,
4: het is
3: waardig, goed mee.
2: Zet je maar veilig aan de kant, want je gaat ze meteen quizzen. Sander, vertel nog eens aan Anne hoe ze die tickets kan binnenhalen.
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel, Anne. Je moet 3 vragen beantwoorden. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en eentje uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb je er 1 juist, dan is dat 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat zijn 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Is dat allemaal duidelijk, Anne, om 7:15 op een dinsdagochtend?
3: Dat is heel duidelijk, klaar.
2: Oké, okay, Anne, je bent geboren in 75, dus jouw eerste vraag komt daaruit.
3: Ja.
2: Op 1 juni 1975 werd in ons land een verplichting ingevoerd waar we ons tot de dag van vandaag aan moeten houden. Je kan het je niet inbeelden, maar voor 1975 was er een heel belangrijk iets voor autoveiligheid dat niet verplicht was. Wat werd op 1 juni dat jaar verplicht om te doen in een auto?
3: Ik denk de gordel aandoen.
0: Jij denkt de gordel aandoen. Iets dat je hopelijk nu ook hebt als je in de auto zit. Dat is helemaal juist.
3: Ik sta aan de kant.
0: Ah, jij staat aan de kant. Het is alvast helemaal juist. Dat eerste ticket, dat is al binnen.
2: Oké. Okay. Anneke, vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1985. Ja. Op 13 juli 85 werd in Wembley een maar liefst 16 uur durend concert gegeven ten voordele van de hongersnood in Ethiopië. Het was onder meer het concert van dit stukje muziekgeschiedenis. Maar Anne, welke Bob was de organisator van deze benefiet?
3: Bob Dylan voor Life Aid. Ah, op daar, geld op.
0: Ja, nee. Ik heb eerst Bob Dylan gehoord. Dat ga ik moeten fout rekenen. Nee, dat is niet Bob Dylan. Het is Bob Geldof, ja, die Geldof, natuurlijk. Ja. Ja, Veronique, je moet zo boos
2: amai,
0: niet kijken.
2: Amai, jij bent streng, zeg.
0: Juste, zeg. Maar niks verloren. Er is nog een derde vraag.
2: Godverdikke. Anneke, nu alles op alles zetten, hè, voor die laatste vraag.
3: Ja, en niet rap zijn.
2: Nee, niet te snel. Goed nadenken, hè. We gaan dus naar 1995. Dat was je 20 jaar oud. In dat jaar kwam dit nummer uit. Goed luisteren. Oké, Anne, goed luisteren. Van welke frisse rapper is dit nummer?
3: Coolio.
0: Een frisse rapper. Coolio? Ja, dat is juist. 2 tickets binnen voor Disneyland Parijs.
2: Ja, proficiat, Anne. Je hebt toch 2 tickets gewonnen. Dat wordt zalig daar. Ben je daar ooit al geweest?
3: Nee, dat heb ik nooit van geleden.
2: Oh, manneke, je gaat u zo amuseren. Wie ga je meenemen?
3: De dochter sowieso.
2: Ah, wel, voilà. Jullie zijn met 2 de dames samen op
3: stap. En de man mag misschien ook nog wel.
0: Als een braaf is, als een braaf is.
2: Zolang dat er maar Disney-orekjes opzet. Goed, geniet ervan.
3: Dankjewel.
2: Anneke, dada.
0: Welkom in de club, Anne.
5: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Het is bijna 8 uur, bijna tijd om te vertrekken naar school. Maar gisteren hadden wij een bezoek van Nathalie Meskes hier. Die had een prachtige brief voor haar dochter. Die gaan we na 8 uur toch eens even bekijken. Hè?
1: Ja, dat is echt een prachtige boodschap voor al die kinderen van haar.
2: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
1: En we gaan meezingen met de bas. Dancing in the dark. Ja jongens, de luchtgitaar, stem die maar al hoor.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Medi-market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko?
11: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: Goedemorgen, het is 7:01. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, het is natuurlijk de eerste schooldag vandaag.
16: Ja, meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. En er verandert toch wat in het onderwijs. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week. Bovenop het gewone lespakket. De extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust dan weer op meer kennis en vernieuwde doelen voor onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen het aantal pedagogische studiedagen. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac in 1996, toch al 30 jaar geleden. We kennen die man onder andere van California Love, waarmee hij wereldhit scoorde. De jury in Las Vegas oordeelde dat de dader de moord bedacht en plande. Juwan Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac op zoek was. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf 6 dagen na die schietpartij. En sport op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn 1e wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks nog maar 21 gedebuteerd op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon ligt er al uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorsny in 5 sets na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalde hij nog de 3e ronde bij zijn debuut.
2: Nostalgie weer.
16: Afwisselend wolken. En opklaringen. Het blijft meestal droog. Enkel in het noorden en in de Ardennen kan een bui vallen. Maxima van 90 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op. Daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en tot 24 graden. En meer nieuws beluister je vanaf nu ook in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach.
17: Goeiemorgen! Nostalgie!
6: Sta op met Veronique de Kok.
17: Sander en Veronique.
0: 1 september, kinderen naar school, ouders eindelijk weer een beetje rust. De wekker deed misschien pijn, de koffie doet zijn best hoor. Sander en ik zijn gelukkig ook weer present met Boekentas. Goedemorgen.
1: Zal ik dat toch eens doen met Boekentas komen?
0: Ik heb mijn sacoche hier bij, ze.
1: Dat is waar. Heb je notities bij of moet je nog overschrijven van mij in de speeltijd?
0: Is het wiskunde?
1: Die stopen van niet, want dat kan ik niet.

0: hele goede morgen. 9 over 8 op dinsdag 1 september. Een nieuwe maand, maar voor veel, veel leerlingen en leerkrachten ook de start van het nieuwe schooljaar. Dus nog heel even en die eerste bel van het jaar zal klinken, hè?
1: Klein beetje posttraumatische stress,
0: ja,
1: als ik dat
0: zoiets,
1: hoor.
0: Ja. Maar hopelijk loopt die eerste schooldag bij jou heel vlot. Geen last minute stress met schoolspullen of paniek over wat er tussen die boterhammetjes moet. Het wordt een hele mooie 1 september.
1: Ook gisteravond bij jou was er een soort klaarmaakritueel voor de eerste schooldag?
0: Ja. Boekentas klaarmaken, turnzak klaarmaken, pennenzak vervullen, nieuwe brooddoos klaarzetten en zo. Ja, dan moet er toch in komen.
1: Hè. Was er stress aanwezig of was er vooral goesting?
0: Ik denk, ja, een dubbel gevoel. Hè. Enigszins die vakantie die gedaan is, dat is natuurlijk altijd jammer voor iedereen. Voor mij wel heel plezant dat er terug regelmaat in ons leven komt.
1: Snap ik, ja.
0: Maar voor hem ook toch wel het spannende van, oh, waar, in welke klas ga ik zitten? Welke kindjes komen er bij mij in de klas zitten? Gaat dat leuk zijn? Ja, dat wel.
1: Dat gevoel, bij ons was dat vroeger, ja. De klassenlijsten die hingen uit aan de ramen. Dus op 1 september moest je dan een beetje vroeger komen om te gaan kijken bij wie zit ik in de klas en in welk lokaal moet ik zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En die stress, dat kan ik me nog heel goed voor de geest halen.
0: Ja, bij hem is het iets later dan... elk jaar moet op een ander uur komen.
1: Okay, ja.
0: En allemaal in de aula. En dan denk ik dat ze gaan afgeroepen worden wie in welke klas gaat zitten.
1: Het blijft toch een speciale dag, hè, die eerste schooldag.
0: Ja, ja, ja. Zeker als je kind een belangrijke stap zet naar het eerste leerjaar bijvoorbeeld. Hier bij onze collega's zijn er wel enkele ouders die dat vandaag gaan ervaren natuurlijk. En ons Marcia bijvoorbeeld, die hoor je straks tussen 12 en 3 gewoon op de radio. Maar zij staat nu denk ik wel met haar dochter klaar, vermoed ik. Want ook haar dochtertje is klaar voor het eerste leerjaar. Net zoals de dochter van Nathalie Meskes gisteren.
1: Ja, je hebt het misschien gehoord gisteren of al gezien online. Maar Nathalie Meskes heeft er een prachtige brief voorgelezen voor haar dochter Lima. Anders gaan we nog even een stukje luisteren uit de brief van Nathalie gisteren.
2: Mijn liefste, liefste Lima, onthoud één ding. Je hoeft niet de beste te zijn. Je hoeft alleen maar je best te doen. Misschien voelt het allemaal een beetje spannend, nieuw, zelfs een beetje eng. En dat is helemaal oké. Deel altijd je prachtige glimlach. Speel samen en durf nieuwe vriendjes te maken. En blijf voor altijd jezelf. Nooit je anders voordoen om erbij te horen, want jij bent precies goed zoals je bent. Dit is nog maar het begin van een prachtige reis. Vol letters, cijfers, verhalen, vriendjes, ontdekkingen en vooral heel veel groeien. En niet te snel, alsjeblieft.
1: Dat was, die hele brief die kan je terugvinden op onze Instagram-pagina Nostalgie België. Ondertussen was Veronique van aan het wuiven, denk ik, naar het thuisfront.
0: Ja, ja, inderdaad. Ze zitten aan de ontbijttafel en de tv staat daar aan. Dus ze zien ons.
1: Klaar om naar school te vertrekken.
0: Ja, voilà.
1: Ons Nathalie gaat met een krop in de keel aan de schoolpoort staan, denk
0: ik wel.
1: Maar hoe zit dat bij jou?
0: Ja, zijn ze bij jou ook klaar om aan die eerste schooldag te beginnen? Stuur al jullie verhalen en foto's maar door in onze app. Dat is altijd wel leuk om te volgen. Wij willen natuurlijk zien hoe Vlaanderen terug naar school gaat vanochtend. Hè. De Nostalgie-app ligt helemaal voor jou open.
1: Ja, want heel Instagram gaat nu volstaan met allemaal van die foto's van kinderen op de dorpel met een nieuwe boekentasje.
0: Ja.
1: Allemaal van die mama's die zo, klaar voor het nieuwe schooljaar. Als je die foto op Instagram...
0: Ik heb dat ook gedaan.
1: Natuurlijk. Tuurlijk. Stuur even die foto's ook door in de Nostalgie-app en hoe het bij jou zit. Hoe gaat het bij jou daar, die voorbereiding op de eerste schooldag? Ondertussen gaan we met Ed Sheeran terug naar zijn castle on the hill, naar zijn jeugd. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran met Castle on the Hill. Ondertussen al wat leuke berichtjes van mensen die al klaar zijn voor die eerste schooldag.
1: Ja, inderdaad. Nathalie uit Borsbeek die stuurde net in onze app. Mijn dochter is al 18 jaar, dus dit jaar geen school meer. Maar 1 september is vanaf nu rust ten huize, Nathalie. Katja uit Lichtaarde die stuurde ook nog een berichtje. Onze dochter Maya die gaat ook naar het eerste leerjaar. Spannender voor de mama dan voor haar, denk ik. Maar ze is er klaar voor. En we krijgen ook nog een foto binnen van Jessie uit Geel. Een foto van haar 2 dochtertjes met elk zo'n keischattige roze boekentas. En ze stuurt Jiva met de deugnieten oogjes. Die gaat naar het laatste kleuterklasje. En die Lara, de grote zus, gaat naar het derde leerjaar.
0: En ook Christophe Peters stuurt nog een hele leuke foto van zijn 2 dochters. Echt op de dorpel van de deur, zoals het gaat natuurlijk.
1: Dat denk ik ook elk jaar. Altijd.
0: Laat ze maar komen als jij nog foto's hebt van jouw kinderen die naar school aan het vertrekken zijn. Of leuke verhalen. Wij willen graag een live verslag van 1 september in Vlaanderen. Laat het komen in de Nostalgie-app waar je ergens naar school gaat met een leuke foto erbij. Zometeen ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. En ja, Veronique, ik heb het geregeld.
1: Wat heb je nu weer geregeld?
0: Er komt een toto aan.
2: Yay! Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee!
4: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Goedemorgen, Harold Vlak hier. En als hoofdinspecteur van 1 heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort. Stop.

0: Goedemorgen, 7:07. Dat wil dus zeggen bijna tijd om... Oh, het blijft toch erg die bellen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, dag 1 van het nieuwe schooljaar. Hopelijk zijn alle kinderen goed vertrokken vanochtend. Ze hebben ook Ans uit Brugge aan de lijn. Haar zoon is net vertrokken naar het 6e middelbaar. Goedemorgen, Ans.
2: Goedemorgen, Veronique. Dag, Sander.
0: Het blijft toch speciaal, hè, die 1 september, hè?
2: Ja, zeker. Dat blijft heel speciaal. Toch altijd spannend.
0: Ja, of ze nu naar het eerste leerjaar gaan of die allerlaatste school. Ja, het is een beetje moeilijk, hè. Hoe is het vanochtend bij jou verlopen?
2: Een beetje hectisch. Hij vond het al moeilijk om op te staan om te beginnen. Dus ja. Ik ben al een paar keer naar de kamer moeten gaan. Van zeg, het is tijd als we nog willen ontbijten. En die doos met studieboeken, die bleef tot gisteren ongeopend staan in de gang. Die heb ik hem dan gisteren toch gezegd van doe maar eens open, leg alles klaar. En dat heeft hij gedaan. En vanmorgen, last minute, heeft hij dan het nodige in de boekentas gestoken en mijn lieving achtergelaten met een hoop boeken die nog niet nodig waren.
0: Ja, van een ontplofte boel. Zo herkenbaar, Anze, was bij ons ook zo. Die boeken werden geleverd, ook weer onaangetast tot de dag van vandaag eigenlijk.
3: Fantastisch. Het 6e middelbaar, Anze, dat is ja, wel een belangrijk moment. Ziet hij het zitten om zo dat laatste jaar middelbaar aan te vatten en zo een beetje ja, de drempel naar de volwassenheid te betreden?
2: Ja, ja, hij heeft er wel zin in, maar het is uiteraard wel spannend. Hè? Want op zich herinneren wij ons alle twee natuurlijk nog die eerste schooldagen in het lager en het middelbaar ook. Ja. En nu is dat laatste jaar, want ik zei nog vanmorgen lachend tegen hem. Hè? Als je het nog eens opnieuw wil doen, moet je er maar een boeltje van maken dit jaar. Maar hopelijk doet hij dat natuurlijk niet.
0: Oh, dat is wel een goeieke. Dat is echt stimuleren, mama.
3: Dat is motivatie.
2: Maar het is zo'n jongen tegen wie dat je zo'n dingen kunt zeggen. Hij doet goed zijn best, hij studeert keihard. Dus, en hij heeft mooie vooruitzichten voor daarna ook. Maar het blijft wel heel spannend, die eerste schooldag.
0: Dat snap ik. Ja. Natuurlijk, dat snap ik.
3: Als hij vanavond terugkomt, anders krijgt hij dan zo, is dat dan zo extra lekker eten vandaag, zo'n specialeke? Of doe je daar niet aan mee?
2: Oh nee, die eerste schooldag, dan nemen we het zo nog wel een beetje half vakantieachtig. Dus dan maak ik toch iets speciaals voor hem. Of dan krijgt hij nog een extra dessertje of zo. Want het is toch een groot verschil, hè, van de vakantie naar die eerste schooldag. Die
3: een heel groot verschil.
0: Ja. Sowieso. Ja. Wij hebben gisteravond ook afgesloten met zijn favoriete gerecht. Ik had sushi besteld.
3: Oh.
0: Dus we eindigen in schoonheid. Hè?
3: Voilà.
2: Voilà. Ik dacht dat wij vanavond fietjes zouden maken.
3: Oh.
0: Goed idee, dat smaakt altijd.
3: Ans, nog veel succes. Niet te veel stressen op de eerste schooldag. Dat komt allemaal in orde. En welkom in onze club, hè.
2: Ja,

0: kleine opkomende groep. We gaan daar niet veel van horen, denk ik. Toto of zoiets. Dat is lelijk, hè.
1: Het maakt mij een 1 september wel goed, hè.
0: Pamela krijg je ook. Gwenny stuurt nog een berichtje hier. De hele dag schoolchaos. Nummer 1 en 2 starten deze morgen. Nummer 3 start deze middag. En nummer 1 heeft al om 12 uur gedaan. Dus ze kan de hele tijd rondrijden, denk ik.
1: Ja, taxi mama, hè. Ondertussen 8:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenoven.
2: Middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch vast te houden aan pedagogische studiedagen. Ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse regering. Maar uit de rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 scholen komend schooljaar nog een pedagogische studiedag organiseert door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Meer dan 4000 ambtenaren die met ziektepensioen zijn, werken toch nog altijd, de meeste deeltijds, maar sommigen ook fulltime, blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Jan Bon. Officieel zijn er bijna 85.000 vastbenoemde ambtenaren te ziek om ooit nog te werken, maar sinds juni worden die stap per stap begeleid om toch terug aan de slag te gaan. En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen krijgt de erfgoedorganisatie Familiekunde opvallend meer aanvragen van mensen die zeggen dat ze zogezegd erfgenamen zijn van de goudschat die daar in Dendermonde is gevonden. Tijdens renovatiewerken in de grond van het voormalig huis van de Dendermondse brouwersfamilie Van Assen vonden arbeiders vorige week de goudstaven en andere waardevolle gouden munten. Die zouden samen zo'n 9 miljoen euro waard zijn. En die erfgoedorganisatie krijgt nu veel mensen over de vloer die zeggen dat ze familieleden zijn. En normaal helpen die bij het uitpluizen van hun stambomen. Maar ja, veel mensen ruiken natuurlijk money, money, money.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook eigenlijk nog familie had wonen die daar ook woonden.
0: En ik denk dat ook, hè, ja.
1: Maar dat is toch belachelijk en absurd dat mensen met zo'n verhalen afkomen. Ja,
0: Sint-Niklaas en Dendermonde is niet heel ver van elkaar, hè, dus het zou nog wel kunnen.
1: Oh, Xander, alsjeblieft. Maar begin het maar uit te zoeken, hè.
2: Ja, maar ze zeggen altijd voor geld danst een beer zeker.
1: Nee, danst een duvel.
0: Oh, een beer, we zeggen ook een beer bij ons.
1: Oh, wij zeggen een duvel in Antwerpen.
0: Maar deze beer kan dansen, hè. Dus,
1: dat is geloof ik. Als het maar voor geld is.
0: Maar ja, 9 miljoen. Ik zou het ook wel willen, hoor.
1: Ja, maar hoe ga je dat onderzoeken? Hoe vind je dat?
0: Zoals we geen grote loterij organiseren. Is dat geen leuk idee?
1: Ja.
0: Dat we allemaal een lotje kopen en we verdelen dat onder de mensen.
1: Voilà.
0: Ik vind dat een beter. Ik doe ook mee. Bart?
3: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Ik weet niet of onze weerman Erwin ook gaat meedoen. Ik denk het wel. Ondertussen gaan we eens horen hoe het bij hem zit. Goedemorgen, Erwin.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Goedemorgen. In de meeste regio's blijft het vanmorgen droog. Er kan wel een licht buitje tot stand komen, maar dat stelt eigenlijk weinig voor. En straks komt ook de zon meer en meer tevoorschijn bij 21 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Afgezien van een enkele bui is het droog met afwisselend zon en wolken. Donderdag en vrijdag valt er af en toe wat regen. Geen grote neerslaghoeveelheden. En geleidelijk wordt het ook iets warmer. Vrijdag tot 23 graden.
6: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: eerste schooldag vandaag. Mocht je het nog niet weten, in veel gezinnen natuurlijk een stressdagje. Maar als het goed is, zijn de kinderen ondertussen toch bijna allemaal afgeleverd op school. Klaar voor weer een nieuw jaar. Straks moeten we wel nog even bellen naar de Verofon. Die is al langer terug begonnen aan zijn nieuw jaar. Al een serieuze route afgelegd. En gisteren was hij bij Olivier de Schacht terechtgekomen. Aan wie gaat die hem nu doorgeven? En vooral, is die BV al wakker? Of heeft die kinderen die ook al op school moeten geraakt zijn? Wel, we gaan het straks allemaal gewoon ontdekken.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Hoi, Ellie Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
10: Goed.

0: Lekker zeemzoet meekwelen met Bon Jovi en Always.
1: Dat doe, topplaats.
0: Dat doe je graag, hè?
1: Ja, als dat topnummers zijn, dan sta ik hier echt met een cinema te spelen.
2: De Verofoon.
1: Tijd voor de Verofoon. We gaan eens kijken aan wie natuurlijk Olivier de Schacht die heeft doorgegeven. Misschien wel Sander aan één iemand van die andere voetbalanalisten van dat vriendenclubje daar.
0: Dat zou kunnen. Dat is, of iemand uit het Gentse. Olivier komt uit het Gentse.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat
1: kan
0: zou ook nog wel kunnen.
1: Laat maar, belt maar ineens.
3: Hallo, met Herman Brusselman.
1: Goedemorgen, Herman Brusselman. Dat is even geleden. Hoe is het met jou?
3: Ça va. Ik heb een beetje naweeën van een operatie, maar voor de rest gaat alles goed.
1: Oei, ja. Een operatie. Niet te ernstig, hoop ik.
3: Ja, toch redelijk zware kost. En een gezwel op mijn speekselklier die weggehaald is in mijn hals.
1: Oeh, dat klinkt pijnlijk.
3: Ja, zware narcose, dus een beetje de gevolgen daarvan nog. Maar het is aan het herstel, dus het is oké.
1: Oké, je klinkt alleszins nog heel goed. Nog heel goed. Ja, zeg maar, ja, Herman, ja, vandaag ook wel een belangrijke dag bij jullie thuis daar, denk ik, bij de Brusselmansen. Want 1 september betekent terug naar school ook voor de kleine Roman, hè?
3: Ja, zijn tweede jaar.
1: En? Hoe is het geweest? Want hij zit er nu net zeker, hè?
3: Goed. Hij was al de hele vakantie bezig. Ik wil terug naar school, dus dat is een goed teken, hè. Ja.
1: Hoe moeten we dat dan zien?
3: Mijn vriendin brengt hem naar school en ik ga hem... 's middags ga ik hem ophalen met de fiets of met de taxi als het slecht weer is.
0: En ben je dan iemand, Herman, die staat te socializen aan de schoolpoort met de andere ouders of laat je dat vooral aan je vrienden?
3: De andere ouders kunnen mijn kloten doen.
1: Uiteraard. Zeg Herman, zit jij iemand die 's morgens zo de boterhammetjes smeert?
3: Moet geen boterham meedoen, dan krijg je eten op school. Hè. Dus, een knijpfruitje krijgt hij. Een knijpfruitje en een mandarijntje. En dan moet hij zijn plan aftrekken.
0: Wat is een knijpfruitje?
3: Ja, dat is zo een hoe heet dat?
1: Zo'n zo een zakje. Plastic. Dat is zo'n zakje met zo'n... Dat je moet aan tutteren, zo, een zuigen.
0: Oké, zo'n plastic is... Ik ben mee.
1: Oké. Zeg Herman, professioneel. Je zit binnenkort ook in Happy Hour, de talkshow van de Ruben. Hè? Ben je daar klaar voor?
3: Ja, de eerste aflevering heeft bijzonder slechte kritieken gekregen. Dus we moeten dat een beetje opkrikken. Hè? Ja, dus, ja.
1: Dan is dat nu om het echt te trekken.
3: Ja, dat moet wat groeien. Ja, dus... het is babbel, hè. Aan de tafel zitten en babbel, ja. Met de actualiteit als op de voorgrond. Dus we zullen zien wat dat geeft. Hè. Ja. Het hangt ook af van wat er gebeurt in de wereld en in België. En in,
1: maar dat babbelen aan een tafel ben jij natuurlijk wel gewend, ook als tafelspringer bij Gert. Dus dat lukt zeker en vast.
3: Ja, ik ga dat ook blijven doen bij Gert.
1: Ah, wel,
3: dus het kan allebei. Ja.
0: Je bent overal te zien. Als er ergens aan een tafel gebabbeld wordt, Herman, dan ben je erbij.
1: Maar dat is altijd gezellig.
3: Ja, het is soms iets te veel, hé, dat ik zelf denk, zit ik er nu ook weer.
1: We kennen je natuurlijk allemaal als schrijver. Ben jij ook nog bezig met een nieuw boek misschien?
3: Ah, wel, het is klaar. De 23e verschijnt het. De Lamzak heet het. Het is totaal autobiografisch. Dus, ik heb er wel vertrouwen in dat een leuk boek wordt voor de lezers. Ja.
0: Denk je als schrijver, Herman, altijd dat jouw laatste boek jouw beste boek is? Werkt dat zo? Denk je dan altijd van, dit is nu het beste dat ik ooit geschreven heb?
3: Ja, dat werkt eigenlijk wel zo. En dat moet eigenlijk. Want als je denkt van, mijn vorige boek was beter dan... Dat is niet echt oké, natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt logisch, hè?
0: Ik kijk er al naar uit om het te lezen. Ik ga het alvast reserveren in de boekhandel, zoals dat gaat.
1: Ja, dat ga ik ook doen. Ja. Wel. Ik wens u heel veel succes vanmiddag als je de kleine Roman gaat halen. Hopelijk is die eerste schooldag een beetje meegevallen, hè?
3: Ja, dat zal wel, hè.
1: Oké. Ja. Herman, dikke kus en misschien tot aan de tafel van Gert, hè.
3: Oké, tot dan.
1: Bye-bye.
2: Komt de Verofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: Maniac, Michael Cimbello uit Flashdance. Heb jij die film gezien?
1: Uiteraard.
0: Oh. Hoeveel keer heb ik die gezien?
1: Dat is een
0: scène,
1: hè,
0: waar dit in voorkomt. Ja. Hè? Ik deed dat dus altijd na op mijn kamer.
1: Huh?
0: Maar dat is zo keert zo. Hè?
1: Maar ja, ze trippelen zo. Hè?
0: Dan altijd ons mama. Oh, de luster viel bijna naar beneden.
1: Ik zie het helemaal. Oh mannetjes, wij gaan nog zoveel lachen. Jij ook, denk ik, na 9 uur. En we hadden het vanochtend al over de slappe lach. Ben jij iemand die snel de slappe lach heeft?
0: Ik krijg wel regelmatig de slappe lach.
1: Oei.
0: Bepaalde mensen, en als je dan naar elkaar begint te kijken. Ik heb het ook eens in een restaurant gehad. We zaten daar met een hele groep. En dat was eigenlijk een heel chic restaurant. Maar die ober die had echt zo'n piepstemmetje. En iedere keer, ja, in het begin gaat dat nog, maar na de 5e keer als hij zo komt van, moet er nog iets zijn? Ja, dan kan je dus echt, dan gaat het niet meer, hè?
1: Ja, zeker als ze dan zo heel stoer en mannelijk uitzien, dan komt hij zo niet, zo stem ik eruit. Oh, wat een afknapper.
0: We zijn net niet uit het restaurant gevlogen. Kom. Maar gewoon, bon. Je kunt er toch soms echt niet aan doen.
1: Maar je hebt je goed geamuseerd dan.
0: We hebben ons fantastisch geamuseerd.
1: Ja, wel, voilà.
0: Oké, okay, en zometeen ook nog, hè?
2: Zometeen bij Nostalgie. Everybody singing, I see
0: people dancing. De Dinky Toys zitten we weer terug in de 90s.
1: Met Kid Coco.
0: Ja, Coco Junior. Kid Coco, Coco Junior tegenwoordig.
1: Ah, is hij veranderd van naam?
0: Constant.
1: Ah, bon.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Asselfos.
3: Wat blieft?
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Medi-market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
12: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault. Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Nostalgie.
0: Het is 8:58. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, middelbare scholen zoeken blijkbaar creatieve manieren om vast te houden aan de pedagogische studiedagen.
18: Ja, ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse minister van Onderwijs, Joël Demir. Maar uit een rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 komend schooljaar nog zo'n pedagogische studiedag wil organiseren. Door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten uitvoeren. Minister Demir benadrukt wel dat ze ook geen heksenjacht zal houden op scholen die wel die studiedagen organiseren. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek en dat is best een historische dag, want het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus en een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. En in Nepal en Tibet stijgt het aantal doden na de overstromingen van vorige week woensdag boven de 1000. Er blijven ook nog altijd 4400 mensen vermist. Een ingestorte gletsjer in het Himalaya-gebergte veroorzaakte die verwoestende modderstromen met enorm veel water en stenen en veegde volledige dorpen van de kaart in de grensregio tussen Nepal en Tibet.
2: Nostalgie weer.
18: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaar. klaart het eerst op. Daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij zo'n 21 graden. Donderdag zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
4: Alexandra Potvin.
1: Vertrokken voor een nieuwe maand, vertrokken voor een nieuw schooljaar. Ja, het is toch wel een speciale dinsdag vanmiddag. Met ook nu de beste soundtrack daarbij. Joe Cocker naar de Dinky Toys.

Joe Cocker. Het is 1 september. Ik heb al genoten van de heerlijke foto's die jullie gestuurd hebben van de kindjes. Helemaal klaar voor school. Tof is dat. Maar ik vermoed dat er vanmorgen in heel wat huizen toch ook een bijzondere rust valt. Want de kinderen die zijn er nu na 2 maanden niet meer. En voor heel wat mama's en papa's die thuis zijn, even dat momentje voor jezelf. Het zal toch een soort van resetgevoel zijn. En voor iedereen die gewoon aan het werk is, ook welkom terug in het normale leven. De agenda's die weer vollopen, het verkeer trouwens ook natuurlijk. Zeker als het regent. En de muziek die gaat altijd mee op jouw tempo. Alan Theo die tovert zo meteen de zon nog even tevoorschijn. Het zal nodig zijn na die koude trip naar Zoutelanden met de Bluff.

0: Alan Theo. Bij Nostalgie, hoe gaat het met jou op deze dinsdag voormiddag, op deze 1 september? Zit het er allemaal al goed in? En anders heb ik een van de grootste hits van Earth, Wind & Fire. En misschien wel hun meest uitbundige. Zo alles even vergeten en jezelf verliezen in het dansen. Het is een aanrader. Je moet er de tijd voor nemen zo af en toe. Daarover gaat dus die hit. Na een iets gevaarlijke Maneater van Daryl Hall en John Oates.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

Welkom bij het wonderland van de muziek. Nostalgie, welkom in ons clubje met Earth, Wind and Fire. Ik ben aan het wachten op George Michael The Fate Tour. Dat is opgebouwd rond nooit eerder vertoonde beelden van zijn concert in Parijs in 1988. En die komt normaal gesproken in de bioscoop begin november. En het wordt de George Michael concertfilm om naar uit te kijken. En tegelijk verschijnt er dan ook een nieuw live album met 18 nummers. We worden verwend als fans. En nu een hit waarvoor George Michael kapot ging van de zenuwen. Het was voor een tributeconcert voor Freddie Mercury. Het werd misschien wel de beste live prestatie uit zijn hele carrière. Samen met Queen, Somebody to Love.

0: daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Hits at Work.
9: Alexandra Potvin.

Goeie combi, die twee. James Morrison en Nelly Furtado. Elsie stuurt zo'n mooi nummer en dat is absoluut waar. Spelen we iets anders hier bij Nostalgie? Hey, als je de focus even kwijt bent op deze dinsdag vanmiddag, of het zit er nog niet helemaal in, ik ga wat beweging brengen in je dinsdag vanmiddag met de Jacksons. Blame it on the boogie. Eerst nog Fine Young Cannibals.

De hemel werd er zelfs een beetje blauw van hier in Antwerpen. The Jacksons, Blame It on the Boogie. En deze zangeres die staat al meer dan 30 jaar op een podium en blijkbaar nog altijd doodsbang voor een nieuwe concertreeks. Maar dat zijn meestal dan ook de beste live-artiesten. Isn't it ironic, Alanis Morissette?

0: Straks bij Nostalgie.
1: Deze heerlijke 80's hit nog eens op je radio. Kok Robin komt eraan.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ja, nog 1 meter. Oh.
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
15: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
16: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
15: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
16: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
17: Ga van...
18: Kijkfile.
17: Naar...
15: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
17: Met de trein.
19: Nostalgie.
1: Het is bijna 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En er zijn bij ons opnieuw 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders.
20: Met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt, terwijl dat maar mag bij 6 vrouwen, zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa minstens 197 kinderen verwekte. In ons land ging het dus om 53 kinderen bij 39 verschillende vrouwen. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Best dus een historische dag, want het vervangt de bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus en een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. En ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare natuur gaat herstellen, bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden en extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog altijd niet klaar met hun deel van het werk. De regering De Wever mikt nu op een goedkeuring in de zomer van 2027, volgend jaar dus. En dat is toch een jaar na de deadline.
1: Kunnen wij dat trouwens ergens lezen, dat strafwetboek?
20: Ja, ik denk dat je dat
1: kan
20: gewoon...
1: Kan je dat gewoon ergens online raadplegen?
20: Ik denk het wel, ja. Ja, een of andere link. Ik zal eens kijken voor je.
1: Ja, ik vind het wel interessant.
6: Nostalgie weer.
20: Wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart dat eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui. Maximaal rond 21 graden. Donderdag zwaar bewolkt met motregen en zo 24 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
21: We are
6: Nostalgie.
21: Hits at Work.
22: Alexandra Potvin.

kreuners bij Nostalgie. En volg je ons al op onze socials, zeker en vast doen. Dan zie je ook echt de leukste en ook veel emo-momenten. Zoals gisteren tijdens de ochtend. Toen Nathalie Meskes en Veronique, twee mama's, het hadden over de eerste schooldag. Ja, dat zorgt dan wel voor traantjes natuurlijk. Nostalgie België, kom ook daar bij ons clubje. Tina Turner zo meteen.

0: Uit de film Mad Max, waarin ze zelf ook meespeelde, Tina Turner. En zometeen bij Nostalgie, R.E.M. en Kate Pearson na The Weeknd. 3 jaar geleden heb ik die nog aan het werk gezien. Stond die 2 avonden op de Heysel. Ja, het was een heel goed concert eigenlijk. Maar nu slaat hij België helaas over. Vanavond wel een concert in Barcelona. Er zijn nog tickets. Als je nog een vlucht vindt, kan je er nog naartoe. Ik haal hem wel gewoon zelf naar België. Komt eraan met Blinding Lights.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko?
2: Gek! Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

80's en de 90's. Het zijn de decennia die in ons hart zitten, ook zeker als het over de muziek gaat. Ja, zoveel ontdekt in de 80's en de 90's, zoveel meegemaakt. En daarom is er Generation 80's en 90's in Hits at Work bij Marcia en bij mij. Dat zijn altijd twee hits, eentje uit de 80's en eentje uit de 90's. Rond hetzelfde thema, het is vandaag 1 september dus. Je hoeft het echt niet zo ver te zoeken als je al een idee hebt waarover het zou kunnen gaan. Rond 11:15 komen ze eraan, die twee fantastische hits. En dit is Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock.

0: Could You Be Loved. Frey is trouwens al vertrokken om 3:15 vannacht uit West-Vlaanderen om onze stadsbader Werve te leveren in Antwerpen en Limburg. En dat met de goede muziek van jullie erbij. Stuurt die top. Hou het vooral ook voorzichtig onderweg, Frey, als je al zo lang uit je bed bent. Straks in Generation 80s en 90s gaan we terug naar school. Maar verwacht vooral geen brave leerlingen. In de 90s wordt het een behoorlijk serieus verhaal. Terwijl ze in de 80s vooral kattenkwaad uithalen en de leraren gek maken. Die twee songs komen eraan na Shaggy en Ace of Base.
1: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3:00.
2: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
1: Twee stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
1: Maar vooral twee karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
2: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
1: Sean en Legge.
3: Allee, stoering.
1: En voorlopig houden ze het uitstekend vol. Sean en Legge. Van maandag tot donderdag vanaf 3:00 in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
1: Alleen bij Nostalgie.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, je wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
1: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Happy! Birthday! Imoweb!
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30.

0: is een loonsverhoging.
1: Oei, dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
3: It's at work.
4: Alexandra Potvin.

0: Shaggy.
1: Generation 80s en 90s.
0: Inderdaad, dat zijn die twee decennia die we elke dag hier nog eens extra onder de spotlight brengen, Marcia en ik. Twee hits rond hetzelfde thema, nu en straks ook tussen 2 en 3. En vandaag kan dat natuurlijk maar over één ding gaan en dat is... school natuurlijk, want het is 1 september. Ik heb voor jou uit de 90s Gangsta's Paradise van Coolio, werd in 1995 gemaakt voor de film Dangerous Minds, waarin Michelle Pfeiffer een lerares speelt die probeert door te dringen tot een klas jongeren in een toch wel heel moeilijke omgeving. En Coolio die rapt over een leven waarin geweld, armoede en verkeerde keuzes voortdurend op de loer liggen. Vond ik wel een hele knappe film ook. Het werd een wereldhit en een van de grootste hits van 1995. Maar eerst uit 1980, Madness and Sex. De zanger en frontman van de groep, die schreef Baggy Trousers vanuit zijn herinneringen aan zijn eigen schooltijd eigenlijk. Dat is dan kattenkwaad uithalen, leraren gek maken, vechten op de speelplaats. Kortom, alles behalve braaf in de schoolbanken zitten. Wat ik ook niet verwacht had van zo'n zotte bende natuurlijk, want dat waren die van Madness zeker en vast. Dus die eerste schoolpoort, die mag nu open. Want hier is Baggy Trousers van Madness.

top film als ik ook nog in de nostalgie heb. Ja, ik krijg zin om al die films uit de 80s en 90s eigenlijk terug te zien. Als ik zoiets hoor. Dangerous Minds, daaruit kwam deze Gangsta's Paradise van Coolio. Het thema is school natuurlijk. En Michel van den Broeke stuurde ook nog School Supertramp live in Paris, de beste versie. Ja, klopt, maar dat is nog net 70s, denk ik, die live versie van School. En dit is Generation 80s en 90s. Elke dag in Hits at Work, twee keer bij mij. En bij Marcia dus straks tussen 2 en 3 ook nog 2 hits die we kunnen linken aan school en aan die eerste schooldag, want het is natuurlijk 1 september. Als je trouwens nog suggesties hebt voor thema's voor Generation 80s en 90s, laat maar komen in de nostalgie. Hey! Dit is Madonna, True Blue.

0: Zou Madonna die schattige kant nog hebben? Want dat had ze hier wel natuurlijk. Ondertussen ook 40 jaar geleden. True Blue.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Even terug naar de ochtend met Veronique en Sander nog. En wat lees ik? Het wordt zondag terug 29 graden. Dus deze past perfect na het nieuws. Ricky Martin.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:03. Het nieuws met Bart van Langehoven. En alweer een donorschandaal in ons land. Het houdt echt niet op.
3: Nee, er zijn opnieuw 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders. Met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen officieel mag, zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa bijna 200 kinderen had verwekt. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare natuur gaat herstellen. Bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden en ook extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog niet klaar met hun deel van het werk. De regering De Wever die mikt nu op een goedkeuring in de zomer van 2027, een jaar na de deadline. En in Oekraïne zijn opnieuw zeker 9 mensen gedood bij Russische bombardementen afgelopen nacht in de hoofdstad Kiev. Zeker 14 andere inwoners raakten gewond, onder wie ook kinderen. De aanvallen gebeurden met raketten en drones en verschillende gebouwen staan er ook in brand. Ook gisteren kwamen 7 mensen in Oekraïne bij Russische legeraanvallen en raakten nog eens een 40-tal andere mensen gewond.
1: Nostalgie weer.
3: Ook deze namiddag wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. En morgen klaart het eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui, maximaal rond 21 graden. En donderdag zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are...
2: Nostalgie.
1: Hits at work.
2: Alexandra Potvin.

0: En elke ochtend gaan Veronique en Sander rond 7:10 door op een ja-nee-vraag uit de tafel van Gert. Dus als je vroeg uit je bed bent, dan heb je dat ongetwijfeld al gehoord. Deze ochtend ging het over lachen, want een Amerikaanse weerman kreeg de slappe lach tijdens zijn weerbericht. Ik zag dat gisteren trouwens in de tafel van Gert. En dat was ongelooflijk, die man zijn lach. Heel aanstekelijk ook. Dus was de vraag, heb je ooit al eens de slappe lach gehad op een ongepast moment? Veronique moest daardoor meteen terugdenken aan heel veel lachmomenten, maar er was er toch eentje van nog niet zo lang geleden dat altijd is blijven hangen.
1: Leukste was tijdens een van de voorstellingen van Bommas op de Vlucht, het toneelstuk afgelopen jaar. Dat was met de twee Walters, Walter Balen en Walter de Donder. Maar als de ene naar de andere begon te kijken, dan begon die al te lachen. En ik zat dan zogezegd in dat salonnetje mee op het podium. Ja, ik heb af en toe even naar de schouw moeten kijken, moeten wegkijken, want het was niet te doen. En die bleven gewoon de slappe lach hebben.
2: En hebben jullie dan die voorstelling, die ligt dan even stil? Of?
1: Ja, dat ligt dan wel een minuut stil. Oké, het publiek vond dat wel leuk, denk ik, want die begonnen ook allemaal te lachen. Maar dan raak je dus niet uit, hè.
0: Ja, het publiek vindt dat natuurlijk leuk als er zo van die onverwachte dingen gebeuren en mensen de slappe lach krijgen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe raak je daar dan in godsnaam uit? Ik zou het ook niet weten. Heb jij daar tips voor? Hoe je uit een slappe lach geraakt? En zeker bij ongepaste momenten of belangrijke momenten. Dat is echt wel gênant dan, hè? Stuur het maar in de app als je tips hebt. En dit is Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Eagle Eye Cherry bij Nostalgie. Hoe raak je uit de slappe lach? Dat vroeg ik mij daarnet af. Naar aanleiding van vanochtend en ook natuurlijk van die weermannen in Amerika. Die er echt niet meer uit geraakten. Het was wel fantastisch om naar te kijken. En ook heel aanstekelijk. Dus eigenlijk moeten we er eigenlijk wel uit geraken. Dat is iets wat veel luisteraars zich afvragen. Nancy Janssen stuurt, lachen is gezond, gewoon doen. En Juri ook, kijk naar je energiefactuur of belastingsaangifte. Ja, die heb je niet altijd bij je, hè, Juri. En de slappe lach is zo voorbij. Maar eigenlijk, een slappe lach mag ook toch gewoon uitrazen. Voilà. Ik denk dat dat dan het besluit is dat we er niks gaan aan doen aan een slappe lach. En gewoon laten gebeuren. En vooral ook niet denken, ik mag niet lachen. Want dan gaat het helemaal fout. Ik heb zo meteen een liefdesliedje, maar wel eentje met een flinke barst erin. De zanger van REO Speedwagon schreef het nadat hij ontdekte dat zijn vrouw hem had bedrogen. Het werd wel hun grootste hit. Eerst nog Prince.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brussel invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Niklas, saai, joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
13: een rustig deuntje.
12: En voor de
13: goedenavond,
12: waarbij je de dag wil verteren door te
14: dansen op deze toppers.
15: Blijf luisteren, hè.
12: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
17: Please don't stop. Oh,

mooiste en grootste hits worden vaak geschreven na liefdesverdriet. Ook deze van REO Speedwagon. We hebben een toffe avondshow. Sean en Lenke vanuit hun café. En als je nog geen idee hebt van wat er op tafel komt. Sean en Lenke die hebben de dagschotel. Het zijn 3 songs. En je moet de link daarin herkennen. Als je wint, dan is je avondeten geregeld. Dat is super tof, vind ik. No,

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: De DJ had meer iets van een loodgieter volgens mij. Je dit hoort. Heb je dat online ook gezien van dat koppel in LA? Ze kochten hun droomhuis, maar kregen er onverwacht 3 vaste zwembadgasten bij. En die maken het toch wel redelijk spannend. Echt wel. Ik vertel het naar de Backstreet Boys en No Doubt.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
10: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
11: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
10: En heb je de stekker ingestoken?
11: Nu werkt het. Merci.
10: Graag gedaan.
9: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
12: It's at work.
13: Alexandra Potvin.

Ja, je kan er niet naast kijken. Op Nieuwsize het verhaal van Ricardo en Brian. Die kochten hun droomhuis in L.A. met zwembad. Alleen kregen ze er ongevraagd 3 vaste badgasten bij. Het is een mama beer. Die komt er dus geregeld met haar 2 kleintjes zwemmen en spelen. Eerst waren ze uiteraard ongelooflijk geschrokken en wisten ze niet wat ze moesten doen. Maar uiteraard moet je dan een oplossing vinden. En ze hebben beslist, we gaan ze niet wegjagen. Ricardo en Brian die hebben dus besloten om hun zwembad dan maar te delen met de beren. Ze hebben zelfs speelgoed voor de beren in het zwembad. En de filmpjes die dat oplevert, die zijn natuurlijk geweldig. Dat filmen ze veilig van binnenuit. Ze lijken ook zo schattig, die beren. Zeker die mama met die 2 kleintjes. Dat is echt zoals kindjes of hondjes aan het spelen zijn in het zwembad. Ik weet 1 ding, ik zou ze ook laten zwemmen. Ik zou dan maar een paar uur binnen blijven en ik zou ze ook echt laten zwemmen. Het is fantastisch om naar te kijken, je wordt er goed gezien van. Schattige beren, maar natuurlijk, dat is maar. Bedrog natuurlijk. At Polebear Life, dat is een account op Instagram. Daar vind je trouwens ook filmpjes van Ricardo en Brian over de beren in het zwembad. En ook nog van andere beren die zwembaden van mensen bezoeken. Want blijkbaar gebeurt het daar wel vaker in de buurt van Los Angeles. 10cc heb ik voor jou met Dreadlock Holiday. Met deze Dusty Springfield.

We zaten er even in dat sfeertje van vakantie voorbij. De school die vandaag opnieuw begint. En ja, echt al wel herfstig weer. Maar het is nog niet voor altijd. De zomer is nog niet voorbij, want ik zei het daar straks al. Ik heb het gelezen. Dit weekend wordt het weer beter weer. Nog een paar wisselvallige dagen. Zondag zelfs 29 graden en vrij veel zon. Dus, haha. Er komen nog wel wat mooie zomerse dagen, ik ben er zeker van. Hier is Genesis bij Nostalgie. Bijna klaar trouwens voor Marcia straks tussen 12.

Marcia Barode is er helemaal klaar voor. Voor haar ook belangrijke dag, 1 september. Dochtertjes naar school gebracht, waarvan de oudste ook naar het eerste leerjaar gaat. Super schattige foto op haar Instagram-account. En ze vertelde mij daarnet dat ze daarna helemaal uitgeregend is, net toen ze de kindjes had afgezet op school. Maar ze vliegt er samen met jou in, tussen 12 en 3. Die Uptown Girl.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ik heb Spandau Ballet al zeker mee voor jou. Kijk eens aan. Only when you leave. En de rest krijg je straks van mij.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Download nu de Nostalgie-app
11: en kijk mee achter de schermen.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. Vertel ons meer over de sociale onrust bij Brussels Airlines, Bart.
13: Wel, de christelijke vakbond die wil staken omdat de luchtvaartmaatschappij opnieuw naar Tel Aviv in Israël wil vliegen vanaf eind deze maand. En piloten en cabinepersoneel moeten verplicht die vluchten doen. Maar sommigen voelen zich daar niet veilig bij en zijn bang voor raketaanvallen of vinden het ethisch en moreel niet meer kunnen. Maar Brussels Airlines weigert om met vrijwilligers naar Israël te vliegen bijvoorbeeld. En dat kan niet, zegt de christelijke vakbond. De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. BNP Paribas voor het eerst verhoogt de jaarlijkse rente op zijn zogenaamde Boost-spaarrekening, waar klanten tot €500 per maand kunnen bijsparen. De basisrente verhoogt naar 1,75%. De getrouwheidspremie die blijft wel op 1,5% staan. En met een gezamenlijke rente van 3,25% voor geld dat minstens een jaar blijft staan, is dat wel de op één na meest renderende spaarrekening in ons land. Ook Fintro en Hello Bank bieden die B-Boost of die Boost-spaarrekening, zonder B-Boost, dus die Boost-spaarrekening aan. En in Overasselt, te zuiden van Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een grote politieactie aan de gang. Speciale agenten vielen er een boerderij binnen en pakten verschillende mensen op. De krant De Telegraaf schrijft dat het mogelijk te maken heeft met de voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos Leidekkers, die nog 14 jaar cel kreeg een paar weken geleden van de rechter in Tongeren in de drugszaak Costa. In Overasselt schoot de onbekende ook iemand dood en raakten 2 agenten gewond toen ze wilden tussenkomen.
14: Nostalgie weer.
13: Wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui. Maximaal rond 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
16: We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
17: Marcia Borodi.

Die blijven qua sfeer zich nog eventjes vastklampen, denk ik, aan dat zalige vakantiegevoel in die laatste weken van de zomer die we nog hebben. Baby, I love your way. Maar toch moeten we ook een klein beetje realistisch zijn. Misschien is het ook voor jou weer terug naar die vaste routine deze week. Maar met de grootste hits erbij hier bij Nostalgie komt dat helemaal goed. Beloofd. We gaan verder nu met een heerlijke band die ons echt waar allemaal vooruit gaat duwen vanmiddag. Zelfs Tadej Pogačar in de Lappenmand. Die kiest ook al eens graag voor een oppeppende Bee Gees song bij zijn social media updates vanuit het ziekenhuis. You should be dancing.

0: Je kan de spanning tussen Maverick en Charlie bijna proeven hier. Berlin. En het dromer is het Take My Breath Away. Pure Top Gun nostalgie. En zometeen heb ik Eternal voor jou.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: tegen de start.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Krijt van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Krijt steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je opwinden in de file.
8: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
7: Of een nieuw lief swipen op de trein.
8: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
7: Maak van file tijd, treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

las vorige week ergens, was het, nog een interview met Freek, waarin het onder andere ook ging over zijn gezondheid. Daar kun je eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben, denk ik, voor hoe hij omgaat met die zware kankerdiagnose. Genezen zal hij niet meer doen, jammer genoeg. Maar hij focust zich gewoon keihard op wat hij wel nog allemaal kan. Lezen, praten met lotgenoten, een toppapa zijn voor zijn zoontje Sef, beter op zijn voeding en slaap letten ook, en vooral geen doelen of plannen meer uitstellen. Als je iets nu vet vindt, doe het dan nu, zegt hij daarover. En dat zouden we vaker moeten doen in het leven, toch? Ook als je kerngezond bent, niet uitstellen, gewoon doen. Doe dat gekke dansje op de tonen van Moloko zo meteen. Komt eraan naar Crowded House. Don't dream it's over.

0: Wel zeker.
1: Hoogline van Toto, onderweg naar Fergal Sharkey ook al. En naar de vrouw die het tijdens haar concerten zo ongelooflijk stil kan krijgen in de zaal dat je de knorrende maag van je buur zelfs kan horen. Je wordt daar over dikke 5 minuten.
2: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
3: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
4: We gaan nog eens trakteren.
2: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
4: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
3: Ik denk dat ze 2 meter van me stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
2: Sean en Legge.
4: Allee, stoering.
2: En voorlopig houden ze het uitstekend vol. Sean en Legge. Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
5: Ja!
2: Alleen bij Nostalgie.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
10: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
9: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
10: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
11: We are music.
2: Hits at work.
12: Marcia Barodi.

Tom's Diner. Dikke hit geworden in de 90s remix van DNA die je hier hoort. Maar als je live gaat kijken naar Suzanne Vega, dan ga je hem 9 van de 10 keren toch bijna volledig a cappella horen. Zonder gitaar of andere muzikale begeleiding in zijn oorspronkelijke vorm dus. En dat is altijd wel een speciale vibe, vind ik. Zo'n heel klein, stil en intiem momentje in een bomvolle zaal, dat heeft iets magisch. Maar ik hoor dan tegelijkertijd ook weer dat ze op Gent Jazz dan toch weer een iets uitbundigere versie heeft gespeeld deze zomer. Dus ze houdt er de verrassing wel in haar setlist, Suzanne Vega. Hier zijn we bij Vanessa Carlton nu. Make them away.

0: straks bij Nostalgie.
1: Belgische trots, over 3 minuten.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Nostalgie. Het is 2 voor 1 al. Tijd voor het nieuws met Vroukje Kaljong. En er is een overnemer voor de vroegere Audi-fabriek in Vorst.
6: Ja, die is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heylen Warehouses. Er is een akkoord getekend met zowel autobouwer Audi als het Brusselse gewest. Want de Heylen Groep wil de site ombouwen tot een gemengd stedelijk bedrijvenpark. De site is 55 hectare groot, perfect dus om er verschillende bedrijven te houden, waar op termijn tot 3000 jobs moeten komen. Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het grote drugsproces Kostan moet toch deels herbeginnen. 43 beklaagden gaan in beroep. Eind juli werden zo'n 50 mensen veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Ze kregen celstraffen tot 13 jaar en een boete van in totaal meer dan 5 miljoen euro. Onder meer kopstukken Willy van Mechelen, Geert Frison en Tom Bastiaanse krijgen een nieuw proces. De zaak gaat nu verder in het Hof van Beroep in Antwerpen. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon rond deze tijd de eet af. De ceremonie vindt plaats in het parlement in Oslo. Onder meer zijn 2 kinderen en zijn moeder zijn erbij. Maar zijn vrouw Mette Marit niet, dat meldt het Koninklijk Paleis. Ze voelt zich nog niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. Koning Haakon volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89. En voetbalclub Union mag zijn Europa League wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van Oud-Heverlee Leuven spelen. Ze spelen daar normaal alle Europese thuismatchen, omdat hun eigen stadion niet voldoet aan de UEFA-regels. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze wedstrijd, want het is niet veilig genoeg, zelfs niet achter gesloten deuren. De match vindt eind volgende maand plaats. Waar is nog niet duidelijk.
0: Het weer met Erwin Franks.
7: Vanmiddag en vanavond blijft het afgezien van een enkele bui droog, met afwisselend zon en wolken bij 21 graden. Morgen en vrijdag komen meer wolken binnendrijven, met kans op een beetje regen. Veel zal het in elk geval niet zijn, bij opnieuw 1 tot 22 graden. Het weekend ziet er voorlopig goed uit, met vooral op zondag veel zon en het wordt geleidelijk warmer, zondagmiddag tot 25 graden. En ook begin volgende week blijft het droog en zacht.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Borodi.

Petro Boys in jouw dinsdagmiddag. Deze eerste dag van september. Gooi je Instagram of je Facebook snel even op en je kunt er niet omheen vandaag. Het is een spannende dag voor veel kinderen, leerkrachten, maar ook voor de ouders. Ik ga eerlijk toegeven dat ik zelf ook een beetje zenuwachtig ben eigenlijk over hoe het op dit moment aan het gaan is in die tweede kleuterklas en in dat eerste leerjaar bij die kinderen van mij. Dus je bent niet alleen hè, als jij die spanning ook voelt op dit moment voor je eigen kinderen, kleinkinderen misschien of voor iemand die je kent. Straks doen we samen een 80s en een 90s hit die elk op hun eigen manier toevallig ook te maken hebben met school. Dat is voor nog voor 2 uur. Eerst nog eens langs Savage Garden zometeen en nu Miley Cyrus. This world.

0: To the Moon and Back van Savage Garden. Zometeen moeten we het dringend eens hebben over twee landgenoten van ons. Die op zo'n lekkere en sappige manier gecoverd worden door onze noorderburen. Ik ga jou een stukje laten horen straks. Het gaat heel je dag goed maken. Na ABBA en Michael Jackson.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Vroeger mochten wij nog chips tracteren en dat soort dingen.
2: Nee, dat mag niet
3: meer. Dat mag allemaal niet
2: meer. Dat moeten gezonde snackjes zijn.
3: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
2: Dat is toch tof?
3: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen, fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
2: Maar het mag niet.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
6: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
9: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: dat Koen en Chris ondertussen al een beetje uit hun slappe lach geraakt zijn, want die zat er goed in. Beste zangers afgelopen weekend. Dat is de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek, zo kun je het wel vergelijken. En rapper Busy heeft daar Anne liever gekozen om zijn eigen ondeugende draai aan te geven en dat werd een feestje van formaat. Tot groot jolijt van Koen en Chris zelf. Mocht je het gemist hebben gisteren in Chance Muziekcafé, luister dan gerust nog eens mee.
1: Anne. Als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne.

onze kapoen, hè, die Busy. Het komt zo net te laat eigenlijk. Hè. Dit had zomaar even de zomerhit van 2026 kunnen worden. Het schuren gaan we voor een andere keer houden. Hè. Vandaag een iets ingetogenere kant van Clouseau, want die mag er ook zijn.

0: Are you ready? Om de 80s en de 90s te linken straks met twee songs uit die mooie tijd. En dan nog wel twee songs over verliefdheid op de schoolbanken. Doen we over een kleine 10 minuten.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
9: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
8: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
10: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Hits at Work.
13: Marcia Borodi.

0: Elsie, haar dag wordt er alleen maar beter op, zie ik in de Nostalgie-app. Met deze Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dat hoor ik graag. Leuk dat je meegeniet, lieve Elsie. Een speciale dag vandaag trouwens, hè? Want back to school. De routine en de structuur zit er stilletjes aan weer in. En dus linken we vandaag hier in Hits at Work de 80s en de 90s aan elkaar met twee songs die toch wel liggen in het thema school. Uit de 90s zometeen een song over jong zijn en over onzekerheid, erbij willen horen en ook verliefd zijn. Al die dingen die we allemaal wel hebben gevoeld op school of voor iemand op school. En die vibe zit trouwens ook in de bijhorende videoclip. Het schooluniform, de choreografieën in de schoolgangen en de turnzaal. Het werd uiteindelijk de grote doorbraak voor Britney Spears op elk vlak. Die krijg je zo van mij. Eerst back to school, maar dan in de jaren 80 met Sting. Die zelf trouwens ook nog voor de klas heeft gestaan voor hij dan doorbrak met de Police. Hij brengt hier het verhaal van verliefdheid en aantrekkingskracht op de schoolbanken, maar dan tussen docent en student. Dat is al gevoeligere materie. Over wanneer je gevoelens botsen met wat gepast of verstandig is. En je allebei probeert om die grenzen te bewaken. En dat gevoel zit meteen ook in de titel. Don't stand so close to me.

0: bij Nostalgie.
1: Hey, waarom ook niet? Nog een extra toppertje uit de 90's zometeen met Mylène Farmer.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de...
4: Goedenavond!
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt.
3: En nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even...
6: Alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Goedemiddag, het wordt 1 voor 2. Nieuws met Vroukje Kaljong. En de zomer van 2026 gaat officieel de geschiedenisboeken in.
8: Ja, het was de warmste zomer ooit in ons land, dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden, dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddeld 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echte recordzomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden, dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en die lage waterstanden van rivieren. En dat komt vooral doordat er eind augustus toch nog wel wat regen viel. De Nederlandse politie heeft verschillende verdachten opgepakt voor een schietpartij afgelopen nacht. In de Nederlandse gemeente Overasselt viel 1 dode en 2 politieagenten raakten ook gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een groep van meer dan 20 zwaar bewapende mannen een boerderij binnenstormen. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is het geweld mogelijk gelinkt aan de voortvluchtige drugs baas Bolle Jos, of ook wel Jos Leidekkers. En in Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon de eed afgelegd. De ceremonie vond plaats in het parlement in Oslo. Opvallende afwezige was zijn vrouw, Mette Marit. Volgens het Koninklijk Paleis voelde ze zich nog niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. De 2 kinderen van Haakon en zijn moeder waren er wel bij. Koning Haakon volgt zijn vader Harold op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89.
7: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
9: music.
7: We are
9: Nostalgie.
7: Hits at Work.
3: Marcia Borodi.

Lady, I've Got The Music In Me. Ik heb daarnet nog Queen ook nog met You Don't Fool Me. Het is alweer een jaar of 3 geleden, maar ik zie dat er binnenkort weer een paar persoonlijke spullen van Freddie Mercury klaarstaan om geveild te worden. De grootste blikvanger in die collectie is toch wel de piano, waarop hij oh zo graag gecomponeerd heeft. Een pak Queen-hits zijn geboren uiteindelijk uit de toetsen van die piano. Nu, een kopen gaat, vermoed ik, nogal duur uitvallen. Maar als je graag eens meekijkt naar die mooie zwarte piano waarop Freddie zo graag gewerkt heeft, je kan hem online checken via Prop Store. En hier bij mij zit je goed, zoals altijd, voor de grootste hits. We zijn bij Cock Robbie hier. I thought you were on my side.

0: Wat denken we? Hebben we goesting in een ondeugende George Michael vanmiddag? Over 2 minuten zoiets? Komt in orde.
1: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusselse invasie.
17: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, hi, joh.
15: De open vuur road. Trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Want toch is proberen een douche te pauwen hier, Toos.

als we ooit een trouw anthem top 100 doen hier bij Nostalgie, dan eet ik mijn schoen op als deze er niet bij is. Marry You van Bruno Mars. En zometeen pik je hier bij mij ook al de band mee die op zichzelf eigenlijk al genoeg was om de slotdag van Rock Werchter uit te verkopen deze zomer. En dat maanden op voorhand. Eerst nog even langs een andere topper die ook op de Heilige Werchterpelouse heeft gestaan. Maar dan met een eigen show, los van het festival. 1500 frank en je had de strafste tante uit de muziek voor je neus, zeg. The one and only Tina Turner. Dit is Private Dancer.

me niet vergis, was het de 8e keer Rock Werchter deze zomer voor The Cure. Ze moeten belachelijk goed bij stem geweest zijn weer. Robert Smith, 2 uur lang gespeeld. Net geen 30 songs erdoor geknald in die set. En dat op een dienbladje met een gitzwart randje. Ja, dat zijn soort statistieken waarvan je meteen weet dat er gewoon een steengoeie en gewaardeerde headliner heeft gestaan op die laatste dag van Rock Werchter. Friday, I'm in love. Check alweer. Zometeen heb ik een extra tip voor jou om jouw woensdagochtend helemaal top te maken morgen. Kom ik zo nog op.

0: bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
2: 2 stemmen.
3: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
3: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Lenke.
3: Allee, stoering.
0: En voorlopig houden ze het uitstekend vol. Sean en Lenke, van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
4: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpomoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Hits at Work.
8: Marcia Borodi.

Waar de comeback van de ochtendrush toch goed voor is eigenlijk. Hè? Céline van Hooijdonk viel uit de lucht vanmorgen, lees ik in de Nostalgie-app toen ze hoorde dat ons Vero en Sander elke dag iemand uit onze Nostalgie-club naar Disneyland Parijs sturen. Hey, het heeft zijn voordelen, hè, Céline? Die wekker weer iets vroeger moeten zetten? Ja, zeker. Doe gerust mee, hè. Wie weet mag jij het morgen vroeg wel proberen in de quiz van je leven. 3 korte vragen en per juist antwoord mogen er meer mensen met je mee naar Disneyland. Ik duim voor jou. Morgen vroeg een nieuwe kans. 8:15 Insta op met Veronique de Kok. En hier bij mij nu, de Keizer Chief.

Prince. En dan is het alweer bijna tijd voor jouw dagelijkse hangsessie in ons muziekcafé. Altijd gezellige toogklap, ook op de eerste schooldag. Maar het gaat ook onder andere wel even moeten gaan daar over een wereldster die onwel is geworden tijdens zijn concert en dan nog uitgerekend tijdens zijn grootste feestnummer. Wie dat is, hoor je in Chance Muziekcafé. Yes.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: En dan jij? Part-time lover. Stevie Wonder komt er zo aan.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 3. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En gesloten jeugdinstellingen hebben nu ook officiële scholen.
10: Ja, want jongeren die in een jeugdinstelling naar school gaan, kunnen daar nu ook hun diploma halen. Ze konden al lessen volgen, maar die leerstof telt uiteindelijk niet mee om een officieel diploma voor het middelbaar onderwijs te krijgen. Maar dat verandert nu. De jeugdinstelling krijgt nu meer autonomie. Leerkrachten mogen attesten uitreiken en ook testen afnemen. Maar jongeren kunnen uiteraard ook nog altijd afstuderen aan hun oude school. Afgelopen zomer was de warmste zomer ooit in ons land. Dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden. Dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddelde 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echte recordzomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden. Dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en die lage waterstanden van de rivieren. En dat komt vooral doordat er eind augustus toch nog wel wat regen viel. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid, technologie en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Starmer is 63, hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Brits premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgde hem op als nieuwe premier.
0: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt zonniger en droger. En meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
11: Met Sean en Lenke.
1: De warmste zomer ooit in ons land is net gepasseerd. Hoorden we Fraukje daarnet zeggen. Dan duiken we nu het meest feestelijke najaar ooit, zeker. Is dat een deal? Welkom bij het clubke. We are music. Welkom in Muziekcafé. Yeah.

0: Hollands Muziekcafé.
1: Ja, hallo daar. Kom maar binnen. Hangt uw regia's aan den haak. Gaat die de komende uren niet meer nodig hebben. Want de stoof die staat aan. En een tap staat goed fris. Want misschien moet je wel wat bekomen van deze spannende dag. Toch wel in 1 september.
2: Ja, ik moet nog een beetje bekomen, want voor Lou was dat ook een heel speciale dag. Dat is mijn oudste zoon, die ging naar het eerste middelbaar. Oh. Echt wel zo, ja, een nieuw begin. Maar ik moet zeggen, mijn 1 september die was perfect begonnen. We waren, ik weet niet, goed voorbereid. We stonden zelfs al klaar om 7:50.
1: Amai.
2: Nog keiveel tijd. Dus ik zeg nog tegen Bart...
1: Allee?
2: Er is zelfs nog tijd voor Samsel seks. Dat was voor te lachen, uiteraard. Maar dat had ik dus niet moeten zeggen, want dan begon het... Het begon keihard te regenen, te gieten. En wij moesten dus met de fiets door de gietende regen naar die nieuwe school. Kletsnat aangekomen. Lou stond daar in zo'n doorweekt kort broekje. Ik vond dat keierig. En dan was er zo een verwelkomingsmomentje met de andere ouders. En ik vraag nog aan die andere ouders of het oké zou zijn om toch nog een droge broek te komen brengen. Of dat misschien toch te cringe zou zijn. En toen werd ik uitgelachen. Dus ik heb ook wat bijgeleerd vandaag. Dat doe je dus blijkbaar niet meer bij een 12-jarige.
1: Not cool.
2: Ja,
1: maar
2: en
1: dat
2: zo half wenend naar huis gereden. Ja, mijn zoon heeft een natte broek.
1: Succes bij dat shortje. Goed verhaal, maar hij zal wel goed vertrokken zijn. Straks eens horen misschien hoe het met Lou zijn eerste dag geweest is. Maar zometeen gaan we nog eerst battelen in het thema Back to School. Doen we heel deze week. De Café Clash gaat zo dadelijk tussen twee artiesten die

0: Café Clash.
1: 1 september vandaag, ja, en ons weekthema in onze Café Clash. Dat is back to school, zo simpel is het. En vandaag doen we dat met artiesten die zelf ook ooit voor de klas hebben gestaan. Sluit je aan bij Team Lenke en dan ga je voor Sting. Want voor hij bekend werd met de Police, dan gaf Sting les in Engeland op een nonneschool. Die gaf daar Engels, muziek en voetbal. En die heeft daar waarschijnlijk ook wel serieus afgezien, want hij was daar ogarme de enige man tussen al die nonnetjes.
2: Oh god, het toch. Of je gaat voor Sheryl Crow in Team Sean. Ook Sheryl Crow stond jarenlang voor de klas. Ze gaf dus als Miss Crow muziekles in een lagere school. En in het weekend trad ze dan op tot ze achtergrondzangeres werd bij Michael Jackson. En toen was vertrokken, hè, die trein. Dus wat jij moet onthouden, of ons vooral laten weten eigenlijk, mogen we binnen 7 minuten Sting of Sheryl Crow op de jukebox gooien hier in ons café?
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kies je voor.
17: Even een fun fact.
16: Of met de collega's voor.
17: De meest foute 80's hit.
16: Gelijk heb je. Want voor elke mood
18: is iets anders goed.
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
19: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
8: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
1: De dagelijkse actualiteit in het oor houden? Dat kan via Luister in de app van Nieuwsblad. Met onze scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Maar nu ook met elk uur het meest recente nieuwsoverzicht. Luister naar het nieuws via het koptelefoontje in de app van Nieuwsblad.
6: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
11: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over.
6: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
11: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
0: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé.

0: TV-clash.
1: Lionel Rich die heeft opnieuw een optreden moeten stilleggen. En hoe en waarom, dat vertellen we je zo meteen in het muzieknieuws.
2: Ah ja, eerst nog onze café-clash uitvechten natuurlijk. We battelen vandaag met artiesten die ooit nog leerkracht waren. Aan de ene kant van de boksring Sting of anderzijds Sheryl Crow. De tussenstand nog even meegeven. Het is sinds gisteren 1-0 voor Team Sean.
1: Maar dat gaat nu veranderen. Ja, ja, ik ben enthousiast. Hè. Dat wil misschien stiekem wel iets zeggen. Peter die stuurt Sting, Sting, Sting. En keiveel uitroeptekens erachter. Nancy, Team Lenke. Yes, yes, yes. Go, go, go. Er is echt heel veel enthousiasme voor Sting. Jori ook. Ik kies voor Sting. Sorry, Sean.
2: Ja, en er komt net nog een bericht binnen. Team Lenke, oké. Ja, we zullen hem maar starten.
3: All Music. Nostalgie.
2: Ja, kijk. 1-1.
1: Verdient gewonnen, hè.
2: Dat belooft nog Lenke. Een spannende week. Ja, het is goed. Spannende week te horen, wil ik zeggen. Englishman in New York. Leerkracht Sting. Van op zijn nonneschool. Maar dan toch uit.

0: Nostalgie, muziek en showbiz nieuws. Het was even schrikken voor de fans van Lionel Richie, want de 77-jarige zanger die is tijdens een optreden in de VS onwel geworden. Uitgerekend tijdens dit feestnummer, All Night Long, voelde Richie zich plots niet goed en hij vroeg om een stoel, maar hij kon de show ook echt niet meer afmaken. De zanger is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Het zou om uitdroging gaan. En ja, het is al de tweede keer hè, in een paar maanden tijd dat Lionel Richie met gezondheidsproblemen kampt.
1: Ik hoop echt dat het goed gaat.
0: Ja. Het ziet er naar uit dat Miley Cyrus voortaan door het leven zal gaan als Miley en ze haar beroemde achternaam dus laat vallen. Op haar nieuwe website laat ze zich alleszins al Miley noemen. En er loopt ook een affichecampagne in New York met close-ups van een oog met het onderschrift Coming Soon. En fans die hebben nu al ontdekt dat dat het oog van Miley Cyrus is en dat dat alles te maken heeft met haar nieuwe identiteit. Miley dus. En onze Kim Kleisters die heeft vannacht tennislegende Roger Federer gehuldigd. Federer die is vorig weekend opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.
2: Tonight we are here to continue the celebration by presenting him with his official Hall of Fame ring.
3: Please welcome 2026 International Tennis Hall of Fame inductee Roger Federer.
1: Dat vind ik een cool, hè, Kim Kleisters.
0: Ja, 23.000 toeschouwers die zagen daar in het Arthur Ashe Stadium in New York hoe Kleisters een toespraak hield en Federer de prestigieuze ring overhandigde, die dus hoort bij die Hall of Fame. Roger Federer die heeft in zijn carrière in totaal 20 Grand Slams gewonnen in het tennis.

0: Dank u, Black Eyed Peas.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: Ja, 1 september, spannende dag voor veel gezinnen natuurlijk, die eerste schooldag. Die van Lenke, mag ik zeggen, is al een klein beetje in het water gevallen met Lou?
2: Ja, uw zoon van 12. Letterlijk. Ja, met een natte broek.
0: Van de regen, maar ja. Misschien is het bij jou wel beter gegaan dan aan de andere kant.
2: Ja, misschien ben je nu wel onderweg om de kinderen op te halen. Ja. Of zitten ze al bij jou in de auto? Dan mag je ons altijd een berichtje sturen.
0: Heel benieuwd.
3: Zo sta je op.
4: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
5: Vroeger mochten wij nog chips trakteren en dat soort dingen.
4: Nee, dat mag niet
5: dat
4: meer.
5: Dat mag allemaal niet
4: dat
5: meer.
4: Dat moeten gezonde snackjes zijn.
5: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
4: Dat is toch tof?
5: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen, fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
4: Maar het mag niet.
3: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: Tijdens promo-september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
9: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter. Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiques.
12: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
14: Het is uw linkeroor hier, hè.
15: En uw rechteroor.
14: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
15: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
14: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
15: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
14: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
15: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
14: Ja, ja. Het kan anders.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
17: Ah ja?
16: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik.
17: Hé, maar die lust die kooks, hè?
16: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Nog voor je kan denken...
19: Pas op voor die een borduur!
18: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
18: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
18: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
18: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Chance Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: 1 september vandaag. Voor heel veel mensen een halleluja-moment. Kinderen terug naar school, eindelijk terug. Een beetje structuur thuis en een beetje rust misschien ook. Ik las dat 1 op 5 van de ouders vandaag verlof heeft genomen zelfs om de kinderen op te halen en
1: veel,
0: te brengen.
1: Jij
0: alvast niet.
1: Nee, ik niet. Dus. Ik zit hier te werken.
0: Oh. Anne ook niet, denk ik. Anne Klaas in de app, want die geeft zelf les aan anderstaligen. Dus voor haar ook de eerste schooldag. En nu is Bent, de zoon, die zit al in de auto, die is ze gaan ophalen van school. En nu op weg om de dochter ook te gaan halen. En ondertussen ook nog eens naar het muziekcafé luisteren. Maar dat is goed bezig. Anne, dat kan ik als man niet. Zo multitasken dat natuurlijk.
1: En dat ophalen en dat brengen, dat gebeurt soms allemaal wel een beetje met een klein hartje.
0: Kan
1: ik heb het vanmorgen zelf nog ondervonden. Mijn zoon naar het eerste middelbaar. Maar Nathalie Meskes, haar dochtertje Lima, die is vandaag naar het eerste leerjaar gegaan. Wow. Ook een heel spannend moment. En ze heeft bij Veronique en Sander gisteren toch een brief voorgelezen voor haar dochter. Echt keimooi.
0: Een beetje emotioneel, hè?
1: Ja, amai. Als je het nog niet gezien zou hebben, je moet zeker onze Instagram eens checken, want daar staat het allemaal.
0: Hou je zakdoeken bij de hand. En smeer je stembanden, want van ons krijg je voor het nieuws nu nog Zucchero en ook Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: Frederik stuurt blij om dit nog eens te horen, deze Zoekero. Ik word dan telkens teruggecatapulteerd naar 96, de openingsdans van mijn trouw. Dat is gerig gedaan, Frederik. En nog even, hè. Nog heel even.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, want op 18 september komt de vinylversie uit van Room Service, het album van Roxette uit 2001. Voor het eerst op vinyl. De special 25th anniversary kan je nu al voorbestellen via hun Instagram.
2: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Goedemiddag, het is 2:00 voor 4. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met die zware aanval van Aziatische hoornaars.
8: Ja, een man van 60 uit Ninove is in het ziekenhuis hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt ook de familie. De man werd vorige week tientallen keren gestoken toen hij zijn pony wilde voederen. Hij kreeg een hartstilstand en belandde in coma in het ziekenhuis. De man was niet allergisch voor wespensteken, maar de hoeveelheid gif was wellicht te groot. Volgens de dokters is er geen hersenactiviteit meer. Ze zetten de pijnmedicatie geleidelijk aan stop. De gevangenisbonden zitten in Brussel opnieuw samen met justitieminister Verlinde. Het gesprek gisteren leverde nog niets concreet op. Het gevangenispersoneel wil dringend oplossingen voor alle problemen, zoals de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen. Maar de tijd dringt wel, want de vakbonden dreigen opnieuw te staken vanaf zondag als er geen akkoord wordt gevonden. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid, technologie en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Starmer is 63, hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Brits premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgde hem op als nieuwe premier.
1: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger. Meer nieuws kan je vanaf nu ook beluisteren in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé
9: met Sean en Lenke.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Oh, maar dat is een leutig ding hoor. Want elke dag stoppen we samen met jou één plaat in die muziekcapsule. Ja, een schijf die we moeten bewaren voor de komende generaties.
2: En vandaag moeten we het even hebben over een schandaal. Echt een groot schandaal. Ja. Want 1 op de 3 werknemers krijgt dus nooit erkenning voor goed werk.
1: Allee, joh.
2: En andersom hoor je de bazen wel, kent je dat? Bij een fout staat bijvoorbeeld 57% van de bazen binnen het uur aan je bureau. Maar als je bijvoorbeeld een strakke deadline haalt of je doet alles voor de klant, dan blijft het stil. Ja. Nochtans, ja, heel simpel, hè? Heel motiverend, zo is een complimentje krijgen op het
1: maar
2: werk.
1: Maar dan gaat het er toch meteen dubbel zo hard voor?
2: Ja,
1: want dan weet
2: ik vind
1: je wat
2: bijvoorbeeld dat je keigoed bezig bent.
1: Mag jij ook, Lenke? Echt waar, jong, kom hier. En daarom zoeken we vandaag de allerbeste plaat ooit gemaakt met de letter E. Ja, de E van erkenning. Omdat jij daar, in de auto, thuis aan de keukentafel of nog aan je bureau, waar je ook zit, jij bent keigoed bezig. Dat vinden wij, Lenke, ja.
2: Absoluut.
1: En ook dit.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Zeker wel geweten. Hè. Hier in het Muziekcafé trekken we allemaal aan hetzelfde zeil. En daarom gaan we nu samen op zoek naar de allerbeste plaat ooit gemaakt met een titel die begint met de letter E. Laat maar weten in onze Nostalgie-app. Nostalgie.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ah, nog een kleine 5 minuutjes, zet uw klok en dan gaan we weer 1 plaat vereeuwigen in de muziekcapsule. Jij mocht kiezen welke. Er is wel 1 voorwaarde. De titel van de song moet beginnen met de letter E.
0: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan weer een nummer lanceren in onze muziekcapsule. En ja, we zijn eigenlijk begonnen met een schandaal, want 1 op de 3 werknemers krijgt nu eens nooit erkenning van de baas op het werk.
2: Zonde.
1: Schande, dus willen we graag een plaat vereeuwigen met de letter E van erkenning.
2: Zoals Especially For You bijvoorbeeld. Kylie Minogue, in harmonie met Jason Donovan. Was een suggestie van Nancy. Zo'n mooi nummer schrijft ze er ook bij. Ja, maar er zijn nog suggesties binnengekomen, Nancy. Sorry, zoals deze. Open up your eyes, then you realize... U aangeboden door Sandra Koreman. Everlasting Love, hier in de versie van Love Affair. Wat dacht je van Eloise? Van Barry Ryan. Groetjes van Didier. Of als het wat steviger mag zijn. Enter Sandman. Een goede Metallica in onze muziekcapsule zou niet misstaan. Dankjewel, Daniela. Maar onze keuze is op deze gevallen.
3: We are go for launch.
2: Wegens veelvuldig binnengekomen. Ingestuurd door Fabienne, Ans en Natasha. Every breath you take.
4: We have a

0: No fighting.
1: Sowieso niet hier in ons café. Doe me niet aan. Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
2: En we hebben voor 1 september nog eens een stelling bovengehaald die jij mag proberen aanvullen. Here we go. 1 september is het nieuwe...
1: Ja. Wat zou dat kunnen zijn? 1 september is het nieuwe... Als je het weet, had maar weten in de app. Zo dadelijk het antwoord na NXS, Terrence Trent D'Arby en The Temperer met Maya.
3: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: 6,95 €. Enkel als je bestelt via de app.
1: Valentijnsdag bij Pizza Hut.
2: Happy!
3: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, Imoweb!
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Sean's Muziekcafé.
9: Sean en Lenke.

0: weer even met z'n allen aan het gaan op die 90s dansvloer. Want ook onze nostalgie 80s en 90s party komt terug. En vrijdag 30 oktober in de Carré in Willebroek. Tickets kan je kopen via nostalgie.be. En het is nu nog met Early Bird korting enzovoort.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ja, we hebben daarnet een stelling laten horen. Eentje die jij mocht proberen aanvullen. Hier komt ze nog eens. 1 september is het nieuwe... Ja, en dan dacht jij... Bijvoorbeeld zegt Ivan, 1 september is een nieuwe maand. Ja, flauw.
2: Dat is juist, ja. Bart de Buk zegt, is het nieuwe strafwetboek van kracht. Ja, ja, maar zo saai zijn we nu ook weer.
0: Maar Nancy en Peter hadden het juist.
2: Ja, 1 september is het nieuwe januari.
0: Ah, voilà.
2: Want blijkbaar als je met goede voornemens zou willen starten, andere gewoontes wil invoeren, dan is vandaag de beste dag van het jaar om daarmee te beginnen. Vergeet 1 januari. En het is eigenlijk allemaal logisch, want je hebt 4 uur meer daglicht vandaag. Of in september. En dat is eigenlijk 47% meer motivatie. En nog een paar tips, mocht je het willen. Het duurt 66 dagen voor je een nieuwe routine echt opbouwt. Dus veel langer dan je misschien zou denken. En dat gaat gemakkelijker via

0: Temptation Bundling.
1: Want daar was je er net nu ook al over bezig op het bureau. Maar wat is dat? Temptation.
0: Het klinkt kinky, maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Een taak koppelen aan iets wat je graag doet of hoort. Bijvoorbeeld als we het nu met muziek zouden willen aantonen. Alleen maar naar Harry Styles luisteren als je gaat lopen bijvoorbeeld. Of alleen maar je favoriete koekje eten. Een snicker, ik zeg nu maar iets. Als je een samenvatting maakt bij het studeren. Dus een soort van beloning koppelen aan een activiteit.
1: Ah ja, dus op die manier mag ik dus een maxi-pak M&M's opeten. Elke keer mee 's nachts wakker wordt en roept papa, mama, pakken. Zoiets.
0: Zou
1: en dan gaat dat mij motiveren.
0: Je kunnen doen, ja, maar dat is het niet helemaal.
1: Ja, ik vind dat toch een topplan. Merci, dus Temptation Bundling. Schrijf het op, daar gaan we nu met z'n allen zwaar aan doen.
2: Sean's Muziekcafé.
0: Nostalgie.
3: I want you to want me.

0: Met dank aan Dolly Parton.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Let's dance, reken maar van yes, want een tournee in RAL komt eraan. Muzikaal rondje van het huis. En we gaan jou tussen 5 en 6 ook nog eens trakteren op je avondeten in de dagschotel.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: I beg your pardon.
1: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: Nostalgie. Goedenamiddag, het is 1 voor 5, nieuws met Fraukje Kaljon. De inflatie zal nog verder stijgen.
7: Ja, het planbureau voorspelt dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen tot boven de 5%. Vorige maand steeg de inflatie naar 3,97%. Deze maand zou dat al zo'n 4,7% worden. En de piek volgt wellicht in januari. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie lag begin dit jaar nog ruim onder de 2%. De speelindex zal nu ook vroeger overschreden worden, wellicht al in december. Duitsland is nipt ontsnapt aan een aanslag op een grote elektriciteitscentrale. Bij een belangrijk hoogspanningsstation in Brandenburg zijn meerdere zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden. Minstens één daarvan is ontploft. De beveiliging van de centrale sloeg vanmorgen alarm nadat meerdere leidingen waren beschadigd. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wie achter de aanvalspoging zit en wat hun motief is. In Hastière in de provincie Namen is nu ook afscheid genomen van Brian Brigou. Dat is de man die eind juni verdween samen met zijn zoontje van 5, de kleine Timeo. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van een lokaal voetbalveld. Zijn zoontje werd gisteren al begraven, maar het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe ze zijn gestorven. En voetbal, de toptransfer van Rode Duivel Matthias Fernandez Pardo is nu officieel rond. Hij vertrekt bij het Franse Lille en tekent een contract bij het Engelse Newcastle United. Die betaalt zo'n €60 miljoen voor hem plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor AA Gent, want die krijgt nog zo'n €5 miljoen voor de doorverkoop.
1: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minimaal tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt opnieuw droger en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziekcafé.
2: Met Sean en Lenke.

0: Den Bowie heeft er ook al hoesting in. Die heeft geroken dat er een rondje van het huis aankomt. En dan is ze maar bij ze.
1: Tournee Generaal.
0: Straks rond 5:20 gaan we onze dagschotel spelen. Dan kan je nog snel je avondeten winnen. Mocht je nog niks in huis hebben deze 1 september, dan komen wij graag to the rescue.
2: Maar eerst gaan we nog trakteren op een Tournee Generaal mix. Dag Tony.
3: Hey, dag Linke, dag Sean.
0: Hallo.
2: Het is in het thema van de dag vandaag, Tony.
3: Ja, klopt. Hè. Het is de eerste schooldag. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Want onze mix die vertelt bijna het verslag van deze dag. We beginnen in de ochtend. Ja, de kinderen, go your own way. Laat mij gerust. Onderweg een plan. Bij misschien, walk on water. En dan does your mother know dat die nieuwe brooddoos nu al kwijt is. Voilà. De eerste schooldag overleeft. Tijd voor iets leukers.
1: Tournee Generaal!

0: Amai, heel blij allemaal met die tournee-generaal Mix Jury. Die stuurt, what the fuck, kan ik blijven stilzitten? Wat doen jullie mee aan? En Fabienne zegt, sorry hoor. Hier ben ik al terug. Die tournees van Tony zijn toch altijd de max, wie? Mag ook gezegd worden, hè? Sorry, jullie denken wellicht dat ik een stalker ben. Zeker niet de bedoeling. Maar Fabienne, wij zijn kei blij met zoveel cafévrienden.
1: Echt waar, welkom bij het clubje nogmaals. Ondertussen zit de eerste schooldag er officieel op. Het kan een vermoeiende dag geweest zijn daar bij jou thuis. Dan is de avond ja, meestal ook nog behoorlijk pittig. Zou het niet makkelijk zijn als je dan niet zelf meer moet beginnen koken? Wel, wij kunnen je daarbij helpen. Zometeen met de dagschotel.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
12: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
11: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
12: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé. Oh,

0: De dagschotel.
1: Het is 25 over 5. Ondertussen dan trakteren wij altijd op een dagschotel. Maar echt serieus, even een blik achter de schermen. Sean, wat ben je in godsnaam naar binnen aan het spelen? Dus hij heeft hier net verteld dat hij vanavond op restaurant gaat. En nu komt hij hier binnen met een bord met 10 pancakes in.
2: 6.
1: En dan, wat is dat in het midden? Dat bruine
2: American
1: spul.
2: Maar dat is pindakaas.
1: Het
2: zijn zo wat overschotjes. Ik zag dat al. Dat moest op die American pancakes. En het was ook het laatste van de pot pindakaas thuis. Ik heb er nog wat bloemsuiker over gedaan.
1: En straks op restaurant, je weet dat jij niks meer gaat eten. Hè?
2: Nee, dat is waar.
1: Vreemd wezen, Chantant. Ja. Maar dus, als je nog geen avondeten zou hebben, dan moet je even de app erbij nemen. Want we gaan jou zo meteen 3 fragmentjes laten horen uit bekende songs. En daar zit een link tussen die jij moet vinden.
2: Even slikken.
1: Ja, gaat het nog lekker eigenlijk?
2: Alles droog met die pindakaas. Ja, de link dus. Die kan in de uitvoerder zitten, in de titel of in de boodschap van het nummer zelf. Je mag je gok doorsturen in de Nostalgie-app.
1: Dan rest ons enkel. Trouwens, dat jij zo mager blijft. Ongelooflijk. Ja. 10 pancakes. Maar goed. De opgave.
2: Honger, want wat staat er vandaag op het menu?

Wat zou de link toch zijn tussen de drie nostalgie-hits die je net hoorde? Eén woord zoeken we. Als je je avondeten wil winnen, stuur maar door in de app.

0: Wat is de link? Laat maar weten in de app.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neusbegot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiques.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
12: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
11: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
12: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
11: Oh, maar kijk eens aan.
1: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Sean's Muziekcafé.
14: Sean en Lenkje.

0: Een dagschotel.
1: 20 voor 6. Ondertussen dan trakteren wij altijd op een dagschotel. Waar je daarnet 3 fragmenten laten horen. 3 stukjes uit songs voorgeschoteld. Waar jij een link tussen moest vinden.
2: Goedenavond, Maries uit Sint-Joop in het Goor.
3: Hi, goedenavond.
1: Hela.
2: Hallo daar. Maries, bellen wij jou thuis op? Zit je in de auto? Schets ons even je situatie.
3: Ik zit momenteel nog even in de auto. Ik heb mij even snel aan de kant gezet.
2: Top.
3: Maar ik ben onderweg naar huis.
2: Oké, en van waaruit precies?
3: Ik kom vanuit Breda. Ik werk in Nederland.
2: Oei,
3: ja? En ja, ik steek elke dag de grens over.
2: Amai, en maar dat moet wel een hele leuke job zijn, dat je altijd naar Nederland gaat werken, heen en terug elke dag.
3: Als er geen film is, is het wel leuk, ja.
2: En wat doe je precies als we zo nieuwsgierig mogen zijn?
3: Ik werk bij een trader in plastic. Wij kopen plastic en verkopen plastic aan bedrijven.
2: Oké, okay, en jullie doen dat terwijl jullie, dat is misschien het belangrijkste, naar nostalgie luisteren dan?
3: Absoluut, absoluut.
2: Ah, heerlijk. Shout-out.
3: Ja, mijn Nederlandse collega's moeten mee verplicht luisteren naar nostalgie.
1: Ah, voilà, sé.
2: Vrouw naar ons hart, toch Lenke? Die Maries. Zeg, laat dan maar eens even weten wat we daarnet hoorden, die 3 tracks die we op je loslieten.
3: Ja, ik weet de juiste nummers niet meer,
2: geef
3: maar ik weet dat de link school is.
2: Ja, ja, ja, want School is out van Alice Cooper, je verklapt het nu al. Pink Floyd, Another Brick in the Wall met schoolkinderen die zingen en dan de Ramones. Met Rock'n'Roll High School, ja, de link school klopt.
1: Het is dat, zover moest je het vandaag allemaal niet gaan zoeken, Maries. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van 50
3: Yay.
1: Euro. Smakelijk en welkom.
3: Dankjewel.
1: Welkom in de Nostalgie Club.
3: Dank u.
2: Dus een aardige groeten die Nederlandse collega's.

0: Het weer met Erwin.
1: 1 september, voor sommigen misschien wat in het water gevallen. Kijk naar jou, Lenke. Maar hoe ziet de rest van de week eruit, Erwin Franks?
2: Wel, het is een tijdje geleden, maar ik denk dat het vanavond nog eens kan. Een terrasje, want het blijft droog. Ja, bij een graad of 18. Misschien wel een extra truitje voorzien. Maar al bij al zijn dat toch de ideale omstandigheden. Dus vanavond nog eens een terrasje placeren.
1: Ik ga gaan eten met een maat, dus dan ga ik misschien een tafeltje buiten vragen. Zeggen dat Erwin het gezegd heeft.
2: Voilà, zo is dat. En morgen wordt opnieuw een lichtwisselvallige dag. Blijft meestal droog met een afwisseling van zon en wolken bij 22 graden. Na de middag arriveren wel wat meer wolken met kans op een beetje regen, maar veel zal dat zeker niet zijn. Vrijdag een pak minder. In de ochtend is het nog wel droog, maar al snel komen meer wolken opzetten en gaat het dus ook regenen. Het gaat ook een beetje herfstachtig aanvoelen, want de wind steekt ook een tandje bij. Maar het goede nieuws houden we voor het laatst. Het weekend wordt droger, zonniger en vooral warmer. Zondag zelfs tot 26 graden.
3: Ah, voilà. Laat maar komen. Merci Erwin en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo, tot morgen.

0: Dankjewel, Siel. Zo dadelijk in 80s en 90s Heroes, een studioopname die eindigt met een knokpartij en gebroken ribben. Ja, wat? Normaal belde dan de police, alleen waren zij hier zelf het probleem. En wat kan er zo erg zijn dat Rick Astley op zijn 27ste, op het toppunt van zijn succes, gewoon stopt met zingen? Twee verhalen met een afloop die je niet ziet aankomen, straks vanaf 6 uur bij Tony.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Nostalgie.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Nostalgie. Een goeie avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. Geen kwartfinale voor onze Yellow Tigers op het WK volleybal. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn uitgeschakeld op het WK, want ze verloren nip tegen Duitsland in de achtste finales in een spannende vijfzetter. De Tigers begonnen nogthans goed en wonnen de eerste set, maar verloren de twee sets daarna. Ze kwamen wel nog heel even terug, maar de allerbeslissende set was Duitsland net iets te sterk. Die eindigde op 8-15. Zonde voor onze Yellow Tigers, die zo voor het eerst verliezen deze zomer. In Nederland heeft de politie al 34 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Er zouden ook Belgen, Fransen en Algerijnen zijn opgepakt, dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam één man van 51 om. Ook twee agenten raakten gewond. De politieactie is nog altijd bezig, want de politie roept inwoners ook op om zoveel mogelijk binnen te blijven, want het gevaar is nog altijd niet geweken. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. In Brandenburg in Duitsland zijn meer dan 10 zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden bij een grote elektriciteitscentrale. Dat bevestigt de deelstaatminister. Twee van de explosieven ontploften ook en richtten mogelijk schade aan meerdere elektriciteitsleidingen. Maar een grote stroomuitval bleef uit. Het gerecht onderzoekt nu wie achter de aanval zit en sluit gerichte sabotage van Rusland niet uit. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd 2e en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap 3e. Dat is zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigde uiteindelijk 4e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider.
4: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. 80s en 90s heroes.
7: Tony Talboom.
8: Goedenavond, lieve vrienden. Wat hebben een kernfysicus en een wereldhit van Paula Abdul met elkaar te maken? Meer dan je ooit zou vermoeden. Komt eraan, hè. Maar eerst Madonna en Bryan Adams. Nostalgie.

0: Alasse, de eerste schooldag die zit erop. Nieuwe gezichten, bekende gezichten en vooral heel veel vakantieverhalen die vandaag nog een keer zijn bovengehaald. En dat doen we hier ook elke avond bij Nostalgie. De strafste verhalen bij de grootste hits.
1: 80s en 90s heroes.
0: En dan gaan we terug naar het einde van de jaren 80. Paula Abdul is een jonge choreografe met een vers platencontract. Maar die echte hits, die blijven uit. Op een avond krijgt ze via een vriendin van haar moeder een demootje in handen van een student kernfysica. Tijdens een gezellig familiedineetje besluiten ze dan om dat bandje toch maar eens op te zetten. Maar wat ze horen, dat is een echte ramp. Een rammelende drumcomputer en een zanger die zo vals zingt dat Paula en haar moeder niet anders kunnen dan tranen met tuiten lachen. Het bandje belandt zonder pardon tussen de etensresten in de vuilnisbak. Maar die nacht kan Paula niet slapen, want dat valse refreintje blijft als een weerhaak in haar brein zitten. Ze sluipt naar de keuken, vist de besmeurde cassette weer uit het afval en besluit, ik ga dit toch doen. Zonder budget voor een studio neemt ze de song op in de badkamer van diezelfde student, Elliot Wolf, simpelweg omdat de galm daar gratis was. Haar platenbaas vindt het resultaat hooguit een B-kantje, maar Paula die houdt voet bij stuk. Ze twijfelt geen seconde, zet de muziek loeihard en begint midden in zijn kantoor te improviseren met de meest waanzinnige moves die hij ooit heeft gezien. De man die was zo verbijsterd dat hij ter plekke zijn handtekening zette voor de release. Ja, afval moet je dus goed sorteren en deze cassette die hoorde duidelijk niet bij het restafval.
1: 80s en 90s heroes.

0: De 80s en de 90s. Elke dag tussen 6 en 7 bij Nostalgie. Met straks Nick Kershaw en Adventures of Stevie V. Met die hit die onlangs nog nieuw leven kreeg. Dankzij Pausa, Dirty Cash. En ook een studioopname die eindigt met een knokpartij en gebroken ribben. Normaal bel je dan de police. Alleen zij waren hier het probleem. Hoe dat afliep, kom je straks te weten.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Vroeger mochten wij nog chips tracteren en dat soort dingen.
2: Nee, dat mag niet
3: dat
2: meer.
3: Dat mag allemaal niet
2: dat
3: meer.
2: Dat moeten gezonde snackjes zijn.
3: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
2: Dat is toch tof?
3: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen, fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
2: Maar het mag niet.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Krevel.
7: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: Ben jij een ochtendmens?
9: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
8: Een vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer... Kies je voor...
8: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor...
8: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
10: Is iets anders goed?
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: 80s en 90s heroes.

0: Onderweg naar Ace of Base.
1: 80s en 90s heroes.
0: De Police. In de jaren 80 was het de grootste band ter wereld. Maar de leden die konden elkaars bloed wel drinken. Vooral tussen zanger Sting en drummer Stuart Copeland botste het hard. Tijdens een verhitte opnamesessie in de studio sloeg Stuart zo hard en provocerend op zijn snare drum dat Sting ontplofte. Hij smeet zijn basgitaar neer en vloog de drummer letterlijk naar de keel. In de worsteling die volgde hoorden de technici een luide krak. Stuart had een rib van Sting gebroken. Ja, je zou denken, einde band, tournee afgelast. Maar nee, Sting die beet op zijn tanden en werkte de volledige wereldtournee af. Ingesnoerd in een medisch korset onder zijn shirt. Terwijl ze op het podium de perfecte harmonie veinsde, was elke ademhaling voor Sting letterlijk een kwelling. Haat en nijd, maar gelukkig wel hele goede muziek.
1: 80s en 90s heroes.

0: Hij was 27 jaar, de grootste popster op de planeet en hij had de wereld aan zijn voeten. En toch stopte Rick Astley van de ene op de andere dag met zingen. En de bizarre reden, ja, die kom je zo te weten na Spandau Ballet en de radio's.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
7: 80s en 90s heroes.

0: Ik geef je al een gouden tip. Zet je wekker om 7:15, want dan zijn er tickets te winnen bij Veronique de Kok en Sander van den Ende. Tickets voor Disneyland Parijs. En zo meteen na 7 starten we dan met eentje die geen opwarming nodig heeft. 1 beat en je bent vertrokken. Die Barge en Rhythm of the Night.
1: 80s en 90s heroes.
0: Maar eerst nog het verhaal over Rick Astley. Op zijn 27e had hij alles. Hè? Nummer 1 hits, miljoenen fans en een stem die overal op de radio klonk. Maar achter de schermen speelde een ander verhaal. Rick had namelijk een verlammende vliegangst. Terwijl andere popsterren moeiteloos de wereld rondvlogen, kreeg hij al stress bij het zien van een vliegtuigtrap. In de muziekwereld gaat zelfs een hardnekkig verhaal rond dat hij voor een tournee naar Australië liever de boot nam en dat fans wekenlang op de kade stonden te wachten tot hun idool eindelijk aanmeerde. Of dat waar is of niet, één ding staat vast, die vliegangst die was wel degelijk echt. Zo echt zelfs dat Rick op het absolute hoogtepunt van zijn roem besloot te stoppen met zijn carrière, weg uit de spotlights, gewoon terug naar een normaal leven. Maar het verhaal eindigt daar niet. Jaren later ging hij in therapie voor zijn vliegangst, vond hij opnieuw plezier in muziek en begon hij opnieuw op te treden. En zo bewees Rick Astley uiteindelijk dat hij het echt meent wanneer hij zingt Never Gonna Give You Up of Whenever You Need Somebody. Die andere hit kan ook, hè.
1: 80s en 90s heroes.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan. Geen parking zoeken. Geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw. Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Nog voor je kan denken.
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Ga van
11: wegenwerken
10: naar
11: rustig wat werken
10: met de trein.
12: Nostalgie. Een goeie avond, het is 6:55. Ik ben vrouwtje Kaljon. Duitsland neemt extra sancties tegen Rusland. Want de Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse binnenlandminister gezegd. Volgens hem plande Rusland verschillende aanvallen tegen Europa. In augustus werd op de luchthaven van Leipzig een drone met explosieven gevonden. Die ontplofte niet. En in diezelfde nacht botste nog een andere drone tegen een vliegtuig. Duitsland neemt nu extra sancties tegen Rusland, onder meer tegen de schaduwvloot en de Russische consulaten in Duitsland moeten sluiten. In Nederland heeft de politie al 34 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Er zouden ook Belgen, Fransen en Algerijnen zijn opgepakt, dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam één man van 51 om, ook twee agenten raakten gewond. De politie roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven, want het gevaar is nog niet helemaal geweken. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn uitgeschakeld op het WK volleybal. Ze verloren nip tegen Duitsland in de achtste finales in een spannende vijfzetter. De Tigers begonnen nogthans goed en wonnen de eerste set, maar verloren de twee sets daarna. En ze kwamen nog heel even terug, maar de allerbeslissende set was Duitsland net te sterk. Die eindigde op 8-15. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd tweede en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap derde. Dat is zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigde vierde. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider.
13: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minimaal tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Heidi Back to School actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
1: Ik bouw slim op.
0: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op ikea.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh, Niklas, daar, joh.
12: De open vuur road trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te was.

0: Bij Nostalgie begint de avondspits al om 3 uur.
1: Blij dat je erbij bent. Welkom bij Nostalgie.
0: 2 stemmen.
2: We gaan nog eens trakteren.
0: Maar vooral 2 karakters. Woordenvol verhalen.
2: Dus je hebt naast Rihanna staan dansen op haar afterparty.
1: Ik denk dat ze 2 meter van mij stond. Toch voor even. En toen moest ik naar het toilet en mocht ik niet meer terug binnen. Dus heb ik mijn eigen buiten gesmeten.
0: Sean en Lenke.
2: Allee, storing.
0: Van maandag tot donderdag vanaf 3 uur in Sean's Muziekcafé.
3: Ja!
0: Alleen bij Nostalgie.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
2: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het onder andere over...
1: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
2: In Ja de en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
3: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. Er zijn nog altijd problemen met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat om 1 op de 5 scholen, dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus. Sommige bussen daagden vanmorgen zelfs niet op, zoals bij deze familie.
5: Broer, we hebben een probleem, hè, man. De bus is stuk.
6: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag.
4: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat vervoer. Daar ontkennen ze dat er een structureel probleem is. Binnenkort bekijken ze wel wat met bevoegd minister De Ridder wat er eventueel beter kan. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

Our music. Nostalgie.

0: september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
1: Dank u, Immoweb!
2: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
2: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
1: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedafleggingen in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
2: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
1: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. De man van 60 uit Ninoven, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven 2 paarden op Waregem-Koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
3: We hebben 2 hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditjes veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar. Omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben en waardoor dat ook het risico vermindert.
1: Er racen ook minder paarden mee, 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...